0: Lisa.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. De politie heeft 3 verdachten in beeld voor de schietpartij in de Amerikaanse stad Seattle. Daarbij kwamen afgelopen nacht 3 mensen om het leven. De politie ging eerst uit van 2 verdachten die op elkaar schoten. Maar nu blijkt dat er nog een 3e verdachte zit. Een van hen zit vast. Het is een jongen van 15. De grote brand bij het Franse Biscarrosse is onder controle. Wel is de situatie nog hevig, zegt president Macron. Bij de brand in het departement Londres is 3600 hectare afgebrand. Zo'n 200 gebouwen werden verwoest. Ook een bosbrand die al een week woedde in de Franse Alpen is onder controle. Wel blijft de brandweer alert. De vrees is dat de branden zich de komende dagen kunnen verspreiden. Het wordt heet en droog. Op verschillende plekken in het land hebben boeren geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs viaducten en wegen. Boeren willen dat minister Van Essen de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunningen mogen houden. Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. Zo moet er ruimte komen voor bouwprojecten. Voor de mishandeling van een Pride-bezoeker in Zandvoort is iemand opgepakt. Het is een minderjarige die werd herkend op camerabeelden. Het slachtoffer werd gistermiddag geslagen en uitgescholden. Aanleiding was waarschijnlijk de geaardheid van het slachtoffer, zegt de politie. Venetië heeft dit jaar al 5 miljoen euro opgehaald door toeristen entree te laten betalen. Het is een maatregel tegen de drukte in de Italiaanse stad. Sinds begin april moesten mensen op 60 piekdagen betalen om binnen te komen. Het gaat om een bedrag van 5 of 10 euro. In het historische centrum van Venetië wonen minder dan 50.000 mensen, maar er komen jaarlijks meer dan 25 miljoen toeristen. Het weer droog bij 12 tot 17 graden. 'S Ochtends eerst nog wolken in het noorden en oosten. In de middag overal zonnig. Het wordt 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes!

0: is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Er wordt de komende tijd extra gesurveilleerd in de Brabantse dorpen Engelen en Bokhoven vanwege de bekladdingen daar. Afgelopen weekend werden huizen en woningen bespoten van mensen die voorstander zijn van een asielopvang. Hoe de surveillances eruit gaan zien is niet bekend. De onrust heeft te maken met de komst van 50 alleenstaande minderjarige vluchtelingen. Die moeten worden opgevangen op een bedrijventerrein op de grens van Engelen en Den Bosch. De aanslag op de Pride in Berlijn wordt vandaag herdacht in Amsterdam. Vanavond wordt er bij het homo-monument stilgestaan bij de daad. Een van de sprekers is burgemeester Halsema. En

0: ook is er een toespraak van twee influencers die er zaterdag bij waren in Berlijn. Een busje reed toen in op bezoekers, één persoon kwam daarbij om het leven. De verdachte, een geradicaliseerde islamist, werd na een klopjacht zondag door de politie doodgeschoten. Het leger van Soedan heeft een belangrijke snelweg heroverd. Die weg verbindt de hoofdstad van het land met de stad Al-Obeid. Die stad wordt belegerd door de paramilitaire RSF. Door de herovering van de snelweg kan het leger van Soedan makkelijker troepen, wapens en voedsel vervoeren. De Verenigde Naties waarschuwen al weken voor een humanitaire crisis in Al-Obeid. In Soedan woedt al 3 jaar een oorlog tussen de Soedanese regering en de RSF. Wielerevenement Daags na de Tour is gewonnen door Richard Carapaz. De renner uit Ecuador was net iets sneller dan Tijmen Arendsman, die tweede werd. De wedstrijd in het Brabantse Boksmeer trok duizenden bezoekers. Carapaz won ook de bolletjestrui in de Tour de France. Het weer, het is droog bij 12 tot 17 graden. In de ochtend eerst nog wolken in het noorden en oosten van het land. 'S Middags overal zonnig. Het wordt 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes!

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De man achter de aanslag in Berlijn werd in de gaten gehouden door de veiligheidsdiensten. Het meldde Duitse media. Er was onder meer een camera opgehangen voor zijn woning. Ook werd zijn telefoon gemonitord. De man, Abdul B., was eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreurdaad, maar werd in mei vrijgelaten. Bij de Pride-aanslag zaterdag viel 1 dode, 29 mensen raakten gewond. B. kwam zelf om het leven bij een politieoperatie. Op verschillende plekken hebben boeren geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs viaducten en wegen. De boeren willen dat minister Van Essen de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunningen mogen houden. Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. Zo moet er ruimte vrijkomen voor bouwprojecten. Vanwege de bekladdingen komen er extra surveillances in Engelen en Bokhoven. In de Brabantse plaatsen zijn afgelopen weekend huizen en auto's beklad van voorstanders van een asielopvang. Er zijn plannen voor een opvang voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen. De politie heeft 3 verdachten in beeld voor de schietpartij in de Amerikaanse stad Seattle. Daarbij kwamen gisternacht 3 mensen om het leven. De politie ging eerst uit van 2 verdachten die op elkaar schoten. Maar nu blijkt dat er nog een 3e verdachte is. Een van hen zit vast. Het is een jongen van 15. Er zou sprake zijn geweest van bendegeweld. Venetië heeft al 5 miljoen euro opgehaald door entreegeld te vragen aan toeristen. Dat gebeurt sinds begin april. Op piekdagen betalen bezoekers 5 of 10 euro. Het is een maatregel tegen de drukte in de stad. In het historische centrum wonen minder dan 50.000 mensen. Intussen komen er jaarlijks meer dan 25 miljoen toeristen. Het weer droog bij 12 tot 17 graden. In de ochtend eerst nog wat wolken in het noorden en oosten van het land. 'S Middags is het overal zonnig. Het wordt 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Lars Melitzen met het NOS-journaal. De man achter de aanslag in Berlijn werd in de gaten gehouden door de veiligheidsdiensten. Het meldde Duitse media. Er was onder meer een camera opgehangen voor zijn woning en ook werd zijn telefoon gemonitord. De man, Abdul B., was eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreurdaad, maar werd in mei vrijgelaten. Bij de Pride-aanslag zaterdag viel 1 dode. B. kwam zelf om het leven bij een politieoperatie. De grote brand bij het Franse Biscarrosse is onder controle. Wel is de situatie nog hevig, zegt president Macron. Bij de brand in het departement Landes is 3600 hectare afgebrand. Ook een bosbrand die al een week woedde in de Franse Alpen is onder controle. Wel blijft de brandweer alert. De vrees is dat de branden zich de komende dagen verder verspreiden. Het wordt heet en droog. Boeren hebben op verschillende plekken in Nederland gedemonstreerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs wegen en viaducten. De boeren willen dat minister Van Essen de plannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunningen mogen houden. Het kabinet wil dat de stikstofuitstoot in 2035 drastisch is verlaagd. De politie heeft 3 verdachten in beeld voor de schietpartij in de Amerikaanse stad Seattle. Daarbij kwamen gisternacht 3 mensen om het leven. De politie ging eerst uit van 2 verdachten die op elkaar schoten. Maar nu blijkt dat er nog een 3e verdachte is. 1 van hen zit vast, het is een jongen van 15. Er zou sprake zijn geweest van bendegeweld. Het wielerevenement Daags na de Tour is gewonnen door Richard Carapaz. De renner uit Ecuador was net iets sneller dan Tijmen Arendsman, die 2e werd. De wedstrijd in het Brabantse Boksmeer trok duizenden bezoekers. Carapaz won ook al de bolletjesdraai in de Tour de France. Het weer, het is droog met hier en daar wat wolken. Het is een graad of 14. Later vandaag overal zonnig. Het wordt 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou.

0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Jaarmarkt Leiderdorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leiderdorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leiderdorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo-stier.
2: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Jeroen van Kopen met het NOS Journaal. De bestrijding van een bosbrand in de buurt van de Franse stad Marseille heeft het leven gekost aan een 38-jarige brandweerman. Hij kwam volgens Franse media om het leven bij het tanken van een groot blusvoertuig. Door de bosbranden in het departement Gironde hangt er een dikke rookdeken boven de stad Bordeaux. Veel inwoners dragen een mondmasker. Sinds woensdag heeft de brand ruim 40.000 hectare dennenbos in de as gelegd. Tienduizenden mensen zijn geëvacueerd. En de grote brand bij Biscarrosse, iets ten zuiden van Bordeaux, is inmiddels onder controle. Een jaar nadat drie rijksinspecties alarm sloegen over de omstandigheden in jeugdgevangenissen is er nog nauwelijks iets veranderd. Dat constateert de inspectie Justitie en Veiligheid. Door jarenlang personeelstekort stapelen de problemen zich verder op, zegt redacteur Flip Linsen van Nieuwsuur.
4: Ze krijgen soms niet elke dag school, terwijl ze dat wel zouden moeten krijgen. Zij hebben minder contact met hun familie. En dat resulteert ertoe dat in sommige gevallen die jongeren eigenlijk het grootste deel van de dag alleen zitten op hun cel.
3: De vrees is dat de jongeren daardoor niet goed voorbereid terugkeren in de samenleving. Boeren hebben op verschillende plekken gedemonstreerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs wegen en viaducten. De boeren willen dat de plannen worden ingetrokken. Het kabinet wil dat de stikstofuitstoot in 2035 drastisch is verlaagd.

0: wielerevenement Daags na de Tour is gewonnen door Richard Carapaz. De renner uit Ecuador was net iets sneller dan Timen Arensman, die tweede werd. De wedstrijd in het Brabantse Boksmeer trok duizenden bezoekers.
1: Wij komen elk jaar hier naartoe, vind ik hartstikke leuk.
2: Ze zijn ook heel benaderbaar. Je hebt destijds dus tussen de beste wielrenners ter wereld. En ik zit zelf ook graag op de fiets en dan voel je af en toe ook even wereldkampioen. Ben je niet, maar...
0: Carapaz won ook de bolletjestrui in de Tour de France. Het weer droog met hier en daar wat wolken. Het is een graad of 14. Later vandaag overal zonnig. Dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is even de hart van de ANWB.
4: Op de A12 Den Haag richting Utrecht staat 6 kilometer file tussen Nieuwebrug en de Meren. Er ligt een dier op de weg en de vertraging is een kwartier. Er zijn voorlopig 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou.

0: Usher en Scream en daarvoor Miles Smith en Now Horan met Drive Safe. Goedemorgen, het is 7 uur geweest op deze dinsdag 28 juli. Een gloednieuwe editie van de ochtendshow hier op Centraal Plus voor de Leidse regio en Wassenaar. Fijn dat je hem aan hebt staan en het wordt vandaag een semi-tropische dag met 27 graden. En morgen dan wordt het wel echt tropisch met temperaturen rond of boven de 30 graden. Dus mocht je de mogelijkheid hebben, maak er een half dagje van. Zorg ervoor dat je vrij bent. Werk thuis, in de tuin. Nou ja, kijk wat er in ieder geval mogelijk is. Het nieuws uit je eigen buurt. Het schip en ook wel een beetje erbuiten. We gaan even erbuiten. Want spannende tijden voor riviercruises. De eindbestemming is namelijk vaak onzeker door het lage water. Verslagje van het schip de Ortella bij de Waalkade in Nijmegen. 140 passagiers en de eindbestemming Straatsburg. Althans, dat was de bedoeling. Maar door de lage waterstand gaan ze de eindbestemming waarschijnlijk niet halen. Tientallen meldingen van discriminatie bij de start van de World Pride in Amsterdam. Dat meldt de organisatie Report It Always. Een platform voor de LHBTI+ gemeenschap om discriminatie en geweld te melden. En normaal krijgen ze een paar meldingen per dag. Afgelopen weekend kwamen er meer dan 70 meldingen van discriminatie binnen. Voor voornamelijk festivalgangers die op weg naar huis waren van het festival Milkshake en bezoekers van de Pride Walk maakten melding. Ja, de Pride is inmiddels gestart. En vanavond om 8 uur is het bij het Homo-monument in Amsterdam een herdenking naar aanleiding van de aanslag op de Pride in Berlijn van afgelopen weekend. Klein vooruitblikje, aanstaande zaterdag is de Pride in Amsterdam, de Canal Pride, dus met de boten. En daarover gesproken, over de Pride, de aanslagen tijdens de Pride in Berlijn zorgt ook in Leiden voor verslagen reacties. Lorenzo van Beek, organisator van Pride Leiden, is het incident ontzettend verdrietig. Later in deze uitzending een reportage daarover. Kan je niet wachten op onze website centraalplus.nl, daar staat al wat meer informatie. En er staat nog meer op onze website. Een voorbijganger bij dierenkliniek Stevenshof heeft salie van de kliniek gestolen. De salie stond in het kruidentuintje van de kliniek. Dat bedoeld is voor konijnen en cavia's die er behandeld worden. De dief heeft de salie met wortel en al uit de grond getrokken en is ermee vandoor gegaan. En ze roepen nu met een foto op de dader om zich te melden. Het nieuws uit je eigen buurt op centraalplus.nl en via de app. Lady Gaga, The Dead Dance, onderweg naar Tame Impala. Dit is Dracula.
1: Centraal Plus.
2: Start je dag met de ochtendshow. Mark Monink.

0: Ja, en de Dead Dance tijdens de ochtendshow hier op Centraal Plus.
1: Centraal Plus is elke week benieuwd naar jouw mening. Ook deze week hebben we een poll op centraalplus.nl.
0: Ja, en vul hem even in. Hij luidt deze week. Inwoners in Zuid-Holland worden opgeroepen om vanwege de warmte zuiniger met water te doen. Doe jij dat? En dan zijn er 3 antwoordmogelijkheden. Ja, nee en soms. Dus inwoners in Zuid-Holland worden opgeroepen om vanwege de warmte zuiniger met water te doen. Doe jij dat? Ja, nee of soms. En de meerderheid zegt ja, dat doe ik. En een kwart ongeveer zegt nee. En iets van 20% zegt soms. Je kan hem invullen op centraalplus.nl. En de uitslag zie je tijdens het Centraal Plus weekoverzicht. En dat wordt uitgezonden op vrijdag.
1: Stem nu op de poll. Ga naar centraalplus.nl en laat ons jouw mening weten.
0: Dit is In Your Arms, Bolier en Solar State. Justin Bieber, What Do You Mean? Ook onderweg tijdens de ochtendshow.

What do you mean? Justin Bieber en What Do You Mean? Het is de ochtendshow op Centraal Plus. Nieuws, weer en verkeer is onderweg. Eerst nog de Black Eyed Peas en Don't Lie op deze dinsdag. Goedemorgen.

0: stop lying.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Paul Albers. De gemeente Wassenaar gaat in hoger beroep in de aangespannen rechtszaak over de voorgenomen verkoop van renbaan Duindicht. De rechter in Den Haag wees alle bezwaren af die de gemeente heeft tegen de koopovereenkomst tussen de stichting Villa Betty en de stichting Beheer Renbaan Duindicht. De gemeente is het niet eens met de uitspraak en stelt dat de gesloten overeenkomst de voorkeursrechtpositie van de gemeente en het aanbiedingsproces tegenwerkt. De aanslag tijdens Pride in Berlijn zorgt ook in Leiden voor verslagen reacties. Volgens Lorenzo van Beek, organisator van Pride Leiden, is het incident ontzettend verdrietig. Toch ziet hij geen reden om het evenement, in de eerste week van september, minder groots te organiseren. Wel benadrukt hij dat veiligheid altijd aandacht houdt. Burgemeester Nadine Stemerdink heeft zaterdagavond haar oude beroep van barvrouw weer even opgepakt. Tijdens de paardendagen in Voorschoten stond ze als vrijwilliger een uur achter de tap van een van de bars aan de Voorstraat. Het was 30 jaar geleden dat Stemerdink in de horeca werkte en dat was voor ons haar ook wel een beetje te merken. Maar het was leuk om te doen, zo vertelde ze na afloop. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Aan het begin van de dag mogelijk nog wat sluierbewolking, in de middag volop zon. Het blijft droog. De wind is zwak tot matig, kracht 2 tot 3, eerst uit de zuid-zuidwestelijke richting, gedurende de dag draaiend naar het westen. In de regio wordt het vandaag 26 graden.
3: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu... meer muziek voor jou.

0: Sauce Salavi, baby.
1: My oh my, Chris Cross Amsterdam, Luz Hassonti en Billy William. En daarvoor met regie met Jimmatier. Het is 19:30 geweest op deze dinsdag. Het is de ochtendshow op Centraal Plus. Zometeen dan gaan we even terugblikken op de paardendagen in Voorschoten. Afgelopen weekend was het één groot feest. En uiteraard hebben we daar uitgebreid verslag van gedaan. Zometeen een reportage over dus de paardendagen in Voorschoten.

0: spreek ik die van jou.
1: Ja, Nederlands fabrikaten. Emma Heesters, Hartenbreker. En daarvoor nog Henrik Iglesias. Afgelopen weekend was het weekend van de Voorschotense Paardendagen. Een traditie van zo'n, hou je vast, 800 jaar oud. Je hoort burgemeester Nadine Stemmerink vlak na de officiële opening van de paardenmarkt.
2: Wat je ziet is dat Voorschoten komt je samen. De Voorschotenaren gaan of ervoor of erna pas met vakanties. En je ziet hier eigenlijk de historie van Voorschoten het terug in een nieuw jasje. Maar hier zie je hem gewoon helemaal terug. En dat is gewoon de moeite waard. Want het is voor jong en oud is er wat. En dat is gewoon heel mooi om te zien.
3: Traditiegetrouw stond de Voorstraat zaterdag overdag in het teken van de paardenmarkt.
4: En meneer, overweegt u om een paard te kopen?
5: Nou, was maar waar. Maar nee, geen ruimte en geen tijd daarvoor. Dus we hebben vroeger veel dieren thuis gehad. En mijn vader stond hier ook altijd met ponies en paarden. Maar nee, zelf niet.
6: We hebben een grote aanvoer vandaag. Maar de handel is, nee, daar valt me zwaar tegen. Ik heb hier 5 staan, ik heb er net 1 verkocht. En er is weinig animo, er is weinig, geen vraag.
3: Verderop in de straat hield de Partij voor de Dieren, net als voorgaande jaren, een stil protest.
7: We hebben vorig jaar natuurlijk zelf misstanden geconstateerd. Dus dankzij onze aanhoudende protesten en onze gesprekken zijn de verbeteringen doorgevoerd. Dus ja, in 2025 was het nog steeds heel slecht gesteld met deze paardenmarkt. We zagen zieke dieren, we zagen gewonde paarden, we zagen gestreste paarden en er was gewoon geen watervoorziening.
2: We zijn nu 2 dierenartsen die alle paarden controleren. We hebben gezorgd nu voor voldoende water, voldoende hooi. En dat zijn gewoon hele belangrijke zaken. Want 800 jaar was dierenwelzijn misschien geen onderwerp. Maar vandaag de dag wel. En dat is ook heel erg goed en terecht.
7: Ik heb vanochtend zelf ook even gekeken naar het uitladen van de paarden. Dan zie je ook weer hoe gestrest ze zijn. Ze zeggen altijd, de handelaren, van ja, als paarden niet willen lopen, dan lopen ze niet. Nou, ik heb zelf gezien hoe hard handen ze weggetrokken worden om meegenomen te worden. Niemand vindt het leuk om kort aangebonden op een markt te staan. Dus inderdaad, fijn dat er verbeteringen doorgevoerd zijn, vooral voor de paarden. Maar wij blijven hier net zo lang terugkomen tot er voorgoed een einde is gekomen, deze paardenmarkt.
2: Het feest is echt gewoon veranderd. En dat geeft helemaal niks, want de samenleving verandert. En daarmee veranderen ook tradities, maar ze worden nog wel in ere gehouden. Want Voorschoten en paarden zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. 800 jaar paardenmarkt staan we nu op. En over 800 jaar moeten we hier nog steeds staan. Niet wij misschien, maar onze opvolgers. En dan is het nodig dat je verandert, dat je meegaat met de samenleving. 800 jaar stonden hier vooral slagpaarden die gewoon heel slecht werden behandeld. Laten we gewoon eerlijk zijn. Dat is nu gelukkig totaal anders. Het is veranderd van een veemarkt naar een meer markt met een folkloristisch en familiair karakter. En hoe mooi is het dat je die historische verbintenis tussen Voorschoten en paarden nog steeds houdt en daar gewoon een nieuwe invulling aan geeft.
1: Door de burgemeester Nadine Stemmerink tijdens de paardendagen in Voorschoten. Beeld bij deze reportage op onze website centraalplus.nl. En op televisie de rest van de dag natuurlijk. Woensdag komt het programma Rudo er ook vandaan. De Straat Talkshow. Dus ben je geïnterviewd door Rudo? Of ken je iemand die geïnterviewd is? Ik zou zeggen, zorg ervoor dat je hem woensdag om 6:00 avonds aan hebt staan, die televisie. Dan ben ik Fike en Three Nights. Sabrina Carpenter met Espresso.

Ja, neem er nog één. Of neem misschien een dubbele espresso. Sabrina Carpenter tijdens de ochtendshow op Centraal Plus. Nieuws, weer en verkeer is onderweg. Dit is Olivia Rodrigo en Stupid Song. Het is bijna 8:00.

0: Centraal Plus. Meer voor jou.
1: Jaarmarkt Leiden-Dorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leiden-Dorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leiden-Dorp. Zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo-stier.
2: Zoeterwoude bestaat 750 jaar. Dat vieren we het hele jaar. Met als hoogtepunt de feestweek van 29 augustus tot en met 2 september. We starten zaterdag met een gezellige jaarmarkt. En 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
0: Op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuwsapp in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
3: Jeroen van Kamp, het NOS Journaal. In de buurt van de Franse stad Marseille is een brandweerman om het leven gekomen. Volgens Franse media stierf hij toen zijn blusvoertuig de onbekende oorzaak van de weg raakte. Mogelijk kreeg hij een hartaanval. De branden in de buurt van Bordeaux zijn de afgelopen 24 uur weer opgeleid, maar het vuur heeft zich niet verder verspreid. Boven de stad hangt een dikke deken van rook. Veel inwoners dragen een mondmasker. Sinds woensdag heeft de brand ruim 40.000 hectare dennenbos in de as gelegd. De grote brand bij het Franse Biscarros, iets ten zuiden van Bordeaux, is inmiddels onder controle. Op verschillende plekken hebben boeren gisteravond geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs viaducten en wegen. Ze willen dat minister Van Essen de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunningen mogen houden.
4: Dit is het startschot en wij vragen daarmee aandacht voor de situatie waar we in zitten. De brief die er ligt van het kabinet van 26 juni, die willen wij van tafel hebben. Daar strijden we voor.
5: Nou, we worden wel met de rug tegen de muur gezet. Financieel is het gewoon niet haalbaar wat er nu op tafel komt.
3: Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. Ondanks waarschuwingen van 3 rijksinspecties zijn de problemen in de jeugdgevangenissen een jaar later nog altijd niet aangepakt. Dat constateert de inspectie Veiligheid en Justitie, zegt Nieuwsuur. Het grootste probleem is het personeelstekort. De politie in het Amerikaanse Seattle heeft 3 mensen in beeld voor de schietpartij op een culinair festival. Daarbij zijn gisternacht 3 mensen gedood, 4 anderen raakten gewond. Eerst ging de politie uit van 2 verdachten die op elkaar schoten. Nu blijkt dat er nog een 3e verdachte is waarnaar wordt gezocht, zegt de politie.

0: We now know that at least two people exchanged gunfire outside the Seattle Center Armory. Police continue to look for a third possible suspect.
1: Er zou sprake zijn geweest van bendegeweld. Het weer droog met hier en daar wat wolken. Het is een graad of 14. Later vandaag overal zonnig. Dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is even de hart van de ANWB.
3: Door een ongeluk is de N210 Rotterdam richting Schoonhoven dicht bij de Algerabrug. Er staat 2 kilometer file.
2: En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. De Ochtendshow. Meer
5: voor jou. Goedemorgen op deze dinsdag 28 juli. Centraal Plus. Het is 8 uur geweest. Woke up.

0: Armin van Buren. Bill & Ted en J.C. Stewart met Come Around Again. En daarvoor de script en Rain. Goedemorgen, het is 8 uur geweest op deze dinsdag 28 juli. En je luistert naar de ochtendshow hier op Centraal Plus. De omroep voor de regio Leiden, de Leidse regio en Wassenaar natuurlijk. Fijn dat je hem aan hebt staan en succes met deze ochtend. Lekker wakker worden of misschien ben je al naar je werk toe. Misschien ben je al op werk. Of misschien ben je wel helemaal vrij vandaag. Of wat je ook gaat doen. Heel veel plezier en succes vandaag. Het wordt in ieder geval een graad of 27 vandaag. En morgen dan worden nog tropischere temperaturen verwacht van een graad of 30. Dus dan wordt het wel echt een beetje strandweer natuurlijk. Het nieuws uit je eigen buurt op onze website centraalplus.nl en hier op de radio. Bij restaurant X Falafel aan de Steenstraat in Leiden heeft gisteravond een brandje gewoed. Vanuit het dak was er lichte rook te zien en op straat was er een brandlucht te ruiken. Maar de brand bleek te hebben gewoed in de meterkast van het pand. De brandweer heeft enige tijd nodig gehad om de brand volledig te kunnen blussen. Er zijn ook wat sloopwerkzaamheden geweest. De oorzaak van de brand is niet bekend. Er is gelukkig ook niemand gewond geraakt. Maar wel veel brandweer inzet dus in de Steenstraat in Leiden. En wil je van je oude troep af de Milieustraat in Leiden-Dorp even opletten? Sluit morgen om 2 uur in plaats van de gebruikelijke 4 uur. De aangepaste openingstijd is een gevolg van de hoge temperaturen die voor morgen worden verwacht. En met deze maatregel wil de gemeente ervoor zorgen dat medewerkers hun werkzaamheden veilig en gezond kunnen uitvoeren. Bij temperaturen boven de 30 graden neemt het risico op oververhitting en ongelukken toe. Vooral voor medewerkers die fysiek zwaar werk verrichten. En daarom is dus besloten om de Milieustraat 2 uur eerder te sluiten. Nou, afvalinzameling, dat soort dingen, dat gaat wel allemaal gewoon door. Ik denk dat ze airco hebben in de Veldenswagens. En de aanslag tijdens de Pride in Berlijn zorgt ook in Leiden voor verslagen reacties. Volgens Lorenzo van Beek, organisator van de Pride Leiden, is het incident ontzettend verdrietig. Toch ziet hij geen reden om het evenement in de eerste week van september minder groot te organiseren. Wel benadrukt u dat veiligheid altijd aandacht houdt. Daar een reportage zo meteen over. En vanavond om 8 uur is er in Amsterdam een herdenking bij het homo-monument naar aanleiding van de aanslag op de Pride in Berlijn. Ja, de Pride Week is gestart. Of de Pride 2 weken moet ik zeggen, want... de Pride Week. Ja, want aanstaande zaterdag is natuurlijk de Kennel Pride. Dan varen alle boten weer door het centrum van Amsterdam. Het is de ochtendshow op Centraal Plus met straks een reportage over de Pride Leiden. Tate McRae komt eraan met Sportscar. Eerst Cameron Whitecamp. Dit is Kingdom of Fear.
1: Wakker worden doe je met de ochtendshow. Van Centraal Plus, Mark Monink.

0: Tate McRae en Sportscar tijdens de ochtendshow op Centraal Plus. En daarvoor nog wel Cameron Rijtkamp en Kingdom of Fear. Ja, de aanslag op de Pride in Berlijn, waarbij een bestelbus op een menigte inreed, zorgt ook in Leiden voor verslagen reacties. Je hoort organisator van de Pride Leiden, Lorenzo van Beek. En we hebben ook nog wat reacties van de straat gehaald.
1: Het is natuurlijk vreselijk wanneer zoiets gebeurt. En zeker omdat de reden erachter natuurlijk compleet ongegrond is. Mensen zijn gewoon blij om een evenement te organiseren. Dus dat zoiets gebeurt, dat doet ons natuurlijk ontzettend veel verdriet.
2: Wordt het belang om Pride te vieren nu ook groter na deze aanslag?
1: Nou, niet zozeer vanwege de aanslag. Maar de aanslag helpt natuurlijk niet mee om het minder te gaan organiseren. Het is heel simpel. Actie op reactie. Hè. Als dit tot de community gedaan wordt, dan zal de community daarop reageren. En dan zullen ze in ieder geval niet minder Pride gaan organiseren.
2: Ja. Zou er dan misschien extra maatregelen op evenementen moeten komen, denkt u?
3: Ja, ik denk het wel. Kijken hoe dit in Berlijn had kunnen gebeuren. En had dit in Berlijn kunnen voorkomen en zo, ja, dan de juiste maatregelen nemen voor alles wat in Nederland plaatsvindt.
4: Er is een gevaar van kopiëren, maar dat is er altijd bij dit soort incidenten. Je hoopt natuurlijk dat dat niet gebeurt.
5: Pride Amsterdam neemt extra veiligheidsmaatregelen, maar in Leiden is daar vooralsnog geen sprake van.
1: Amsterdam is natuurlijk wel een grote stad, hè? Dus ik snap dat zij er net als Berlijn ook wel een beetje rekening mee houden van wat gaan we doen, hoe kijken we hier naar, welke maatregelen treffen we. Het is heel simpel. Als mens is het natuurlijk vreselijk dat zoiets gebeurt. En we moeten ons vooral niet laten ontmoedigen dat we niet meer naar mooie, grote, fijne, openbare evenementen gaan. Waar we in dit geval vieren dat we mogen houden van wie we mogen houden. Dat wil niet zeggen dat we niet moeten opletten. Dat doen we natuurlijk zeker. Maar laten we ons allemaal vooral niet te bang gaan maken dat we nu allemaal thuis blijven. Want het leven is prachtig en dat moet gevierd worden. Dus ik zou zeggen, kom vooral naar Pride Leiden, want het wordt een heel mooi feestje. En uiteraard houden we alles in de gaten.
0: Nou, dat is dus de eerste week van september, de Pride in Leiden. Je hoorde Lorenzo van Beek. Reportage op onze website centraalplus.nl. Dit is Puff Johnson en Over and Over.

0: Centraalplus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Paul Albers. De gemeente Wassenaar gaat in hoger beroep in de aangespannen rechtszaak over de voorgenomen verkoop van renbaan Duindicht. De rechter in Den Haag wees alle bezwaren af die de gemeente heeft tegen de koopovereenkomst tussen de stichting Villa Betty en de stichting Beheer Renbaan Duindicht. De gemeente is het niet eens met de uitspraak en stelt dat de gesloten overeenkomst de voorkeursrechtpositie van de gemeente en het aanbiedingsproces tegenwerkt. De aanslag tijdens Pride in Berlijn zorgt ook in Leiden voor verslagen reacties. Volgens Lorenzo van Beek, organisator van Pride Leiden, is het incident ontzettend verdrietig. Toch ziet hij geen reden om het evenement in de eerste week van september minder groots te organiseren. Wel benadrukt hij dat veiligheid altijd aandacht houdt. Burgemeester Nadine Stemerdink heeft zaterdagavond haar oude beroep van barvrouw weer even opgepakt. Tijdens de paardendagen in Voorschoten stond ze als vrijwilliger een uur achter de tap van een van de bars aan de Voorstraat. Het was 30 jaar geleden dat Stemerdink in de horeca werkte en dat was voor ons haar ook wel een beetje te merken. Maar het was leuk om te doen, zo vertelde ze na afloop. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Aan het begin van de dag mogelijk nog wat sluierbewolking, in de middag volop zon. Het blijft droog. De wind is zwak tot matig, kracht 2 tot 3, eerst uit de zuid-zuidwestelijke richting, gedurende de dag draaiend naar het westen. In de regio wordt het vandaag 26 graden.
2: Dit is even de hart van de ANWB.
3: Op de A4 Den Haag-Rotterdam staat bij knooppunt Benelux 3 kilometer file. De vertraging is 5 minuten.
2: En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

Chef Special en Amigo. Taylor Swift daarvoor met I Knew It, I Knew It. Het is 8:30 geweest op deze dinsdag 28 juli. Fijn dat je de maand afstaat op Centraal Plus. Het nieuws uit je eigen buurt op onze website centraalplus.nl en via de app. Maar even naar Wassenaar toe. Want halverwege het tegelwipseizoen deelt de gemeente Wassenaar de eerste resultaten. Dit jaar al ruim 5000 tegels gewipt. De gemeente is daarmee flink vergroend. Maar er liggen nog volop kansen om Wassenaar nog groener te maken, zegt een woordvoerder van de gemeente. Het NK Tegelwippen, waarbij gemeentes hun inwoners uitdagen om zoveel mogelijk tegels uit de tuin te halen en te vervangen voor planten en struiken, duurt nog tot en met 31 oktober. Nou, een groene tuin is niet alleen mooier, maar ook beter voor mens en natuur. Planten en struiken trekken bijen, vlinders en andere dieren aan, helpen regenwater op te vangen en zorgen voor verkoeling tijdens warme dagen. Waar tegels warmte vasthouden, werkt groen juist als een natuurlijke airco rond je woning. Goed voor de natuur, goed voor je tuin en goed voor jezelf, aldus de gemeente. Nou, Wassenaarders kunnen nog meedoen. Aanmelden gaat via de website van NK Tegelwippen. Dat is nk-tegelwippen.nl. nk-tegelwippen.nl. En het is eigenlijk best makkelijk. Je meldt even aan hoeveel tegels je uit je tuin hebt gehaald. En dan, that's it eigenlijk. Ja, zo simpel is het. En dan moet je die tegels gewoon even afvoeren of naar de gemeente brengen of whatever. En dan wordt het een stukje gezelliger in je tuin. Ja, dat is in ieder geval het idee. Het is de ochtendshow op Centraal Plus met lekkere muziek. Alesso en Bamba Public. In Your Eyes nu.

Cupid's Chokehold en The Gym Class Heroes. En daarvoor Lesso en Warm Up Like In Your Eyes. Het is de ochtendshow op Centraal Plus met het nieuws uit je eigen buurt. En op onze website een verslagje van de wijkactie van Pro Leiderdorp. Want ze hebben in de Houtkamp zaterdag opgeruimd. Dat doen de heren en dames van Progressief Leiderdorp bijna wekelijks. Weinig zwerfafval hebben ze daar aangetroffen in de Houtkamp trouwens. Ze troffen het park grotendeels schoon aan. Alleen sigarettenpeuken moesten nog uit het groen worden gehaald. Fractievoorzitter Sam Overduin die zegt... misschien hebben mensen onze boodschappen te letterlijk opgevat. Ditmaal stond voor ons de thuisblijver in vakantietijd centraal. Ik denk dat veel mensen vooraf hun afval thuis gelaten hebben... waardoor wij wel vandaag een makkie hadden. Overduin tegen ons, tegen de omroep. Fotootje op onze website, centraalplus.nl. Ze hebben wel altijd koffie en koekjes mee... Dat zal ongetwijfeld gezellig zijn geweest. Nou, ook dit soort nieuws op onze website centraalplus.nl via de app. Rita Ora en Your Song nu tijdens de ochtendshow op Centraal Plus.

Dark Before the Dawn van Son Meu. Het is bijna 9:00 en zometeen dan is hij er gewoon weer. Rudo met zijn programma met natuurlijk het nieuws uit je eigen buurt. De verjaardagen en gewoon lekkere muziek. Morgen weer een nieuwe editie van De Ochtendshow. En dan tijdens tropische temperaturen. Nou ja, vandaag wordt het ook lekker warm. Geniet van deze dag. Graag tot morgen en veel plezier met Rudo zometeen. Ja, Bresema, Pommelien, Thijs, nu wij niet meer praten, die hoor je nu.

0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Zoeterwoude bestaat 750 jaar. Dat vieren we het hele jaar. Met als hoogtepunt de feestweek van 29 augustus tot en met 2 september. We starten zaterdag met een gezellige jaarmarkt. En 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
2: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Uiterlijk vandaag moest het kabinet duidelijkheid geven over wat het gaat doen om de gevolgen van klimaatverandering op Bonaire tegen te gaan. Maar dat is niet gebeurd. Begin dit jaar oordeelde de rechter dat Nederland te weinig doet om de inwoners van het eiland te beschermen. Het ministerie van Klimaat en Groene Groei zegt tegen de NOS dat het pas op Prinsjesdag met plannen komt. De komende dagen worden in Spanje cruciaal in de bestrijding tegen de natuurbranden in het land. Dat zegt de minister van Binnenlandse Zaken. In Spanje woeden rond de hoofdstad Madrid al dagenlang branden. De weersomstandigheden maken het blussen moeilijker, zegt verslaggever Eva Wiesing.
4: Al vanaf 11 uur vandaag wordt het al veel warmer. En de wind gaat aantrekken en vanaf morgen wordt er zelfs een hittegolf verwacht. Het is ook echt een beetje een race tegen de klok wat ze hier aan het doen zijn.
3: In Spanje zijn meer dan 3000 brandweerlieden ingezet om de branden te bestrijden. Philips heeft 186 miljoen euro van de Amerikaanse overheid teruggekregen vanwege onterecht betaalde importheffingen. Mede dankzij die meevaller steeg de omzet afgelopen kwartaal met 4% ten opzichte van het vorig jaar. President Trump legde vorig jaar tientallen landen importheffingen op, maar het Hoge Rechtshof besliste later dat die onterecht waren. De politie in Noord-Holland heeft de identiteit

0: gehaald van twee mannen van die 2 jaar geleden lichaamsresten aanspoelden op Texel. Het blijkt te gaan om vluchtelingen van 20 en 27 uit Afghanistan, zegt deze verslaggever van NA Nieuws.
1: Zijn uiteindelijk in Frankrijk terechtgekomen en daar bij het kanaal, bij de oversteek naar Engeland, vermist geraakt. En uiteindelijk dus zijn er delen van hen aangespoeld op het eiland.
0: Het Rode Kruis verzamelde in Afghanistan DNA van mensen die een familielid misten. En dat leidde uiteindelijk tot een match. Het weer van in het noorden en oosten eerst nog wat bewolkt. Vanmiddag is het vrij zonnig bij 24 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Morgen wordt het op meer plaatsen tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is even de hart van de ANWB.
3: Op de A4 Rotterdam-Den Haag staat een kapotte vrachtwagen bij Rijswijk-Plaspoel-Polder. 5 kilometer file geeft ook 5 minuten vertraging. De N210 Rotterdam-Schoonhoven is in beide richtingen dicht bij Krimpen aan de IJssel door een ongeluk bij de Algraabrug.
2: En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Rudo.

0: back up.
1: Dit is Rudo.
2: Op de radio.
1: Met Maroon 5, Memories en Bruno Mars. Worden On My Soul. Goedemorgen, het is 9 uur geweest. Op deze dinsdag 28 juli, waarbij de temperatuur rond de 27 graden ligt. Op deze 28ste. En daarmee is de zomer wel echt weer terug. En morgen gaat het nog warmer worden. Gaat het dik 30 graden worden in de Leidse regio. En aan de kust bij Wassenaar zal het ietsje koeler worden misschien. Of misschien wel ietsje warmer in de binnenstad. Zou zomaar kunnen. In ieder geval, het is zomer en zomervakantie. En misschien ben jij wel gewoon aan het werk. Denk dan maar bij jezelf. Ik ben niet alleen, want Rudo werkt ook. En dat is waar, want ik werk bij je, of met je mee. Nee, niet bij je, maar wel met je mee tot 1 uur vanmiddag. Met zometeen natuurlijk ook nog wat nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. We gaan nog even terug naar de Voorschotense paardendagen. Verder hoor je Rolf Sanchez, Dartoon Besso, de nieuwste Gracie Abrams die heet Look at My Life. Maar eerst Keigo, Galit en Griffin. Dit is Save My Love.
3: Rudo!

0: Gracie Abrams, Look at My Life bij Centraal Plus. En Rolf Sanchez met Darte un Beso. Wij gaan nog even terug naar afgelopen weekend. We gaan nog even naar de voorschot tussen paardendagen. Eén groot feest was het eigenlijk in het hele centrum. Maar vooral ook op de voorstraat waar de paarden opgesteld stonden. Trouwens, niet iedereen daar blij. Zometeen hoor je ook Natasja Verkijk. Natasja die is van de Partij voor de Dieren Zuid-Holland. Zij vertelt waarom zij vindt dat de paardenmarkt moet stoppen daar. Maar als eerste toch wel erg enthousiaste burgemeester Nadine Stemerdink. Die zegt dat dit toch echt wel volksfeest nummer 1 in Voorschoten is.
1: Wat je ziet is dat Voorschoten komt je samen. De Voorschotenaren gaan of ervoor of erna pas met vakanties. En je ziet hier eigenlijk de historie van Voorschoten het terug in een nieuw jasje. Maar hier zie je hem gewoon helemaal terug. En dat is gewoon de moeite waard. Want het is voor jong en oud is er wat. En dat is gewoon heel mooi om te zien.
2: Traditiegetrouw stond de Voorstraat zaterdag overdag in het teken van de paardenmarkt.
0: En meneer, overweegt u om een paard te kopen?
3: Nou, was maar waar. Maar nee, geen ruimte en geen tijd ervoor. Dus we hebben vroeger veel dieren thuis gehad. En mijn vader stond hier ook altijd met ponies en paarden, maar nee, zelf niet.
4: We hebben een grote aanvoer vandaag, maar de handel is, daar valt me zwaar tegen. Ik heb hier 5 staan, ik heb er net 1 verkocht en er is weinig animo, er is weinig, geen vraag.
2: Verderop in de straat hield de Partij voor de Dieren, net als voorgaande jaren, een stil protest.
5: We hebben vorig jaar natuurlijk zelf misstanden geconstateerd. Dus dankzij onze aanhoudende protesten en onze gesprekken zijn de verbeteringen doorgevoerd. Dus in 2025 was het nog steeds heel slecht gesteld met deze paardenmarkt. En we zagen zieke dieren, we zagen gewonde paarden, we zagen gestreste paarden en er was gewoon geen watervoorziening.
1: We zijn nu 2 dierenartsen die alle paarden controleren. We hebben gezorgd nu voor voldoende water, voldoende hooi. En dat zijn gewoon hele belangrijke zaken. Want 800 jaar was dierenwelzijn misschien geen onderwerp. Maar vandaag de dag wel. En dat is ook heel erg goed en terecht.
5: Ik heb vanochtend zelf ook even gekeken naar het uitladen van de paarden. Dan zie je ook weer hoe gestrest ze zijn. Ze zeggen altijd, de handelaren, van als paarden niet willen lopen, dan lopen ze niet. Nou, ik heb zelf gezien hoe hard handen ze weggetrokken worden om meegenomen te worden. Niemand vindt het leuk om kort aangebonden op een markt te staan. Dus inderdaad, fijn dat er verbeteringen doorgevoerd zijn, vooral voor de paarden. Maar wij blijven hier net zo lang terugkomen tot er voorgoed een einde is gekomen, deze paardenmarkt.
1: Het feest is echt gewoon veranderd en dat geeft helemaal niks, want de samenleving verandert. En daarmee veranderen ook tradities, maar ze worden nog wel in ere gehouden. Want Voorschoten en paarden zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. 800 jaar paardenmarkt staan we nu op. En over 800 jaar moeten we hier nog steeds staan. Niet wij misschien, maar onze opvolgers. En dan is het nodig dat je verandert, dat je meegaat met de samenleving. 800 jaar stonden hier vooral slagpaarden die gewoon heel slecht werden behandeld. Laten we gewoon eerlijk zijn. Dat is nu gelukkig totaal anders. Het is veranderd van een veemarkt naar een meer markt met een vol floristisch en familiair karakter. En hoe mooi is het dat je die historische verbintenis tussen Voorschoten en paarden nog steeds houdt en daar gewoon een nieuwe invulling aan geeft.
0: Burgemeester Nadine Stemerdink dus, die afgelopen zaterdag ook nog biertjes getapt heeft op de Voorstraat. Foto's daarvan kun je vinden nu op onze website. Moet je even kijken op centraalplus.nl. Even kijken, wie staat daar nou? Is dat Treitje? Krijg ik een kus? Wacht even, wil je mijn linkerwang? Komt die aan hoor. Doe maar hier. Oh, lekker. Zou er nog eentje in zitten, denk je?

0: muziekje van mij hoorde je hier op Centraal Plus. Ja, zou het zo zijn hè, dat hij een relatie heeft met Alexia? Ik moet zeggen, zijn laatste single heeft al heel veel hintjes dat het een relatie is. Want het gaat over een geheime liefde. Nee, goed, moet je maar eens een keertje goed naar die tekst luisteren. Dan wel eens een keertje draaien weer hier. Zometeen Crybaby, Clean Bandit en Anne-Marie. En Sam Fender en Olivia Dean, Remy in hoor je ook zometeen hier op Centraal Plus.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Paul Albers. De gemeente Wassenaar gaat in hoger beroep in de aangespannen rechtszaak over de voorgenomen verkoop van renbaan Duindicht. De rechter in Den Haag wees alle bezwaren af die de gemeente heeft tegen de koopovereenkomst tussen de stichting Villa Betty en de stichting Beheer Renbaan Duindicht. De gemeente is het niet eens met de uitspraak en stelt dat de gesloten overeenkomst de voorkeursrechtpositie van de gemeente en het aanbiedingsproces tegenwerkt. De aanslag tijdens Pride in Berlijn zorgt ook in Leiden voor verslagen reacties. Volgens Lorenzo van Beek, organisator van Pride Leiden, is het incident ontzettend verdrietig. Toch ziet hij geen reden om het evenement in de eerste week van september minder groots te organiseren. Wel benadrukt hij dat veiligheid altijd aandacht houdt. Burgemeester Nadine Stemerdink heeft zaterdagavond haar oude beroep van barvrouw weer even opgepakt. Tijdens de paardendagen in Voorschoten stond ze als vrijwilliger een uur achter de tap van een van de bars aan de Voorstraat. Het was 30 jaar geleden dat Stemerdink in de horeca werkte en dat was voor ons haar ook wel een beetje te merken. Maar het was leuk om te doen, zo vertelde ze na afloop. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Aan het begin van de dag mogelijk nog wat sluierbewolking, in de middag volop zon. Het blijft droog. De wind is zwak tot matig, kracht 2 tot 3, eerst uit de zuid-zuidwestelijke richting, gedurende de dag draaiend naar het westen. In de regio wordt het vandaag 26 graden.
3: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Den Haag tussen Den Hoorn en Rijswijk-Plaspoel-Polder 4 kilometer file door een kapotte vrachtwagen, 5 minuten vertraging. A13 Rotterdam-Den Haag tussen afrit Rotterdam Airport en Delft-Noord 4 kilometer file door een kapotte auto, 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

Zandvender, Olivia Dean en Remy en op Central Plus 28 juli. Wie zijn er jarig? Nou ja, Noah Swan is jarig. Nederlands actrice uit Goede Tijden, Slechte Tijden. 21 is ze geworden. Soldier Boy, de rapper en producer, 36. En Samantha de Jong, die is ook jarig. Beter bekend als Barbie. Vroeger van O.O. Gerso, oké, dat nog 37 is ze geworden. Verder Klaas van der Eerde, Nederlands cabaretier en televisiepresentator. Hij is 51 geworden. En Elizabeth Berkley is ook jarig, Amerikaanse actrice, 54. Dan heb ik twee Monique. Monique Somers, Nederlands wiskundige en weerkundige. Die is 63 geworden vandaag. En Monique van de Ven, die kennen we dan weer van Turks Fruit van vroeger. 74 is ze geworden. Jim Davies, die kennen we dan weer als Garfield, 81. En de laatste die ik voor je heb is Bill Bradley, voormalig Amerikaans basketballer. En senator voor de stad New Jersey. 83 is die geworden vandaag. Ben je zelf ook jarig? Van harte, maak er een mooie dag van. We vieren jouw verjaardag vandaag met Bryan Adams en Melanie C. Dit is When You're Gone.

Another 45 Ultra Talk to You and Diddy, Dirty Money, Miss Skylar Grey and Coming Home. Het is bijna 10 uur, zometeen deel 2 van Cluedo. Daarin hoor je onder andere Harry Styles. Styles, American Girl, zometeen op Centra Plus. Eerst, ja, krijgt fluitend je werkdag door. Nog een hele andere betekenis. Want we mogen even een klein beetje mee gaan fluiten. Met de Scorpions, dit is Wind of Change.

0: is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Uiterlijk vandaag moest het kabinet duidelijkheid geven over wat het gaat doen om de gevolgen van klimaatverandering op Bonaire tegen te gaan. Maar dat is niet gebeurd. Begin dit jaar oordeelde de rechter dat Nederland te weinig doet om de inwoners van het eiland te beschermen. Het ministerie van Klimaat en Groene Groei zegt tegen de NOS dat het pas op Prinsjesdag met plannen komt. De lichaamsresten die 2 jaar geleden aanspoelden op Texel zijn van 2 Afghaanse mannen van 20 en 26. Dat zegt de politie in Noord-Holland tegen NH Nieuws. Het Rode Kruis verzamelde in Afghanistan DNA van mensen die een familielid misten. En dat leidde tot een match. De 2 verongelukten waarschijnlijk toen ze per boot naar Groot-Brittannië probeerden te komen. Ondanks waarschuwingen van 3 rijksinspecties zijn de problemen in jeugdgevangenissen een jaar later nog altijd niet aangepakt. Dat constateert de inspectie Veiligheid en Justitie. Het grootste probleem is het personeelstekort, waardoor onderwijs, groepsactiviteiten en behandelingen regelmatig uitvallen. Gevreesd wordt dat jongeren niet goed voorbereid terugkeren in de samenleving. En in Amsterdam is begonnen aan de bouw van een 300 meter lange tribune voor de Pride. Zo kunnen 10.000 mensen zaterdag op de Prinsengracht kijken naar de Canal Parade. Het is de eerste keer dat er een tijdelijke tribune wordt gebouwd langs de route van de botenparade. Mensen die erop willen moeten wel een kaartje kopen. Het kost tussen de 15 en 275 euro. Bij de duurste tickets krijgen mensen er ook drankjes en eten bij. Een deel van de kaartjes is al uitverkocht. Maar de Canal Parade is ook gewoon gratis te bekijken vanaf de kade. Het weer, vooral in het noorden en oosten, eerst nog wat bewolkt. Vanmiddag is het vrij zonnig bij 24 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Morgen wordt het op meer plaatsen tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Rudo.

American Girls en Bibi Rexha en David Guetta met One in a Million. Goedemorgen, 28 juli 2026. Het is een nieuwe aflevering van Rudo hier. Althans, het tweede deel ervan voor deze dinsdag dus, waar we zo meteen checken wat het nieuws van maandag was. En een klein beetje het nieuws ook van vanmorgen. Het nieuws van de afgelopen 24 uur, waarbij jij dan weer mag bedenken welke track daarbij past. Mag je doormailen via rudo@centraalplus.nl en komt jouw track suggestie in de uitzending. Dan win je de Centraal Plus Bluetooth speaker. Rudo!

0: Martin Garrix en U2 Fireflies is deze week de belangrijkste plaat hier, want het is deze week de plustrack.
1: Wat is er in het nieuws bij Centraal Plus?
0: Het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar elke dag bij Centraal Plus. Radio, televisie, websites, socials. Je vindt het continu. We zitten er bovenop. En ik heb even het nieuws van de afgelopen 24 uur met je door. Met aan jou de vraag, welke track past erbij? Nou, voorbijganger heeft Sali gestolen van de dierenkliniek. Dat is bij de Stevenshof. Heeft dat gewoon uit de grond getrokken met wortel en al. Ja, het is helemaal niet om te lachen. En heeft dat meegenomen. Nou, zijn ze daar op zoek naar diegene. Ze hoeven de Sali niet terug, maar willen wel in ieder geval een excuus hebben. Brand bij een falafelrestaurant aan de Steenstraat gisteravond. En de organisatie van de Pride Leiden die laat zich niet ontmoedigen na de gebeurtenissen in Berlijn. Verder de gemeente Wassenaar in hoger beroep tegen de uitspraak van Duindicht. En de burgemeester van Voorschoten stond achter de bar zaterdag bij de Voorschotense Paardendagen. Een foto van Nadine Stemerdink als stapster vind je nu op onze website centraalplus.nl. Verder tegelwip in Wassenaar. Ze zit al op de 5000 tegels. En de Milieustraat in Leidendorp die gaat eerder dicht morgen vanwege de hitte. Ook daarvan vind je een artikel op onze website centraalplus.nl. Nou ja, oftewel, we zijn weer lekker bezig met veel nieuws op de website. En nu moet jij lekker bezig zijn, want wij willen van jou graag weten, is er een plaat die past bij het nieuws van vandaag?
1: Welke track past er bij het nieuws van vandaag? Mail nu naar
2: Rio!
1: @centraalplus.nl.

0: Extra Plus, Atlas. En je hoorde ook nog de nieuwste Cat's Eye en de Bucketheads. Je hoorde de bom en daarmee is het alweer 22:30 geweest. Paul Albers zit klaar met de nieuws uit de Leidse regio van Wassenaar. Daarna Alex Warren, de nieuwste passenger.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Paul Albers. De gemeente Wassenaar gaat in hoger beroep in de aangespannen rechtszaak over de voorgenomen verkoop van renbaan Duindicht. De rechter in Den Haag wees alle bezwaren af die de gemeente heeft tegen de koopovereenkomst tussen de stichting Villa Betty en de stichting Beheer Renbaan Duindicht. De gemeente is het niet eens met de uitspraak en stelt dat de gesloten overeenkomst de voorkeursrechtpositie van de gemeente en het aanbiedingsproces tegenwerkt. De aanslag tijdens Pride in Berlijn zorgt ook in Leiden voor verslagen reacties. Volgens Lorenzo van Beek, organisator van Pride Leiden, is het incident ontzettend verdrietig. Toch ziet hij geen reden om het evenement in de eerste week van september minder groots te organiseren. Wel benadrukt hij dat veiligheid altijd aandacht houdt. Burgemeester Nadine Stemerdink heeft zaterdagavond haar oude beroep van barvrouw weer even opgepakt. Tijdens de paardendagen in Voorschoten stond ze als vrijwilliger een uur achter de tap van een van de bars aan de Voorstraat. Het was 30 jaar geleden dat Stemerdink in de horeca werkte en dat was voor ons haar ook wel een beetje te merken. Maar het was leuk om te doen, zo vertelde ze na afloop. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Aan het begin van de dag mogelijk nog wat sluierbewolking, in de middag volop zon. Het blijft droog. De wind is zwak tot matig, kracht 2 tot 3, eerst uit de zuid-zuidwestelijke richting, gedurende de dag draaiend naar het westen. In de regio wordt het vandaag 26 graden.
3: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu... meer muziek voor jou.

0: Charlie, Call On Me en Alex Warren Passenger hoorde je hier bij Centra Plus, waarbij wij op zoek zijn naar platen bij het nieuws. Daar kwam er wel een hele leuke tracksuggestie binnen. Dat gaat dan over de burgemeester van Voorschoten. Die was lekker aan het tappen afgelopen zaterdag. En ik kreeg deze een paar keer binnen. De tapster uit Tijuana van Sander Kwart.
1: Hey.
2: De tapster uit Tijuana. Die tapt het bier twee vingers hoog.
0: Dit zouden we dan over naar Nadine Stemerding moeten gaan natuurlijk. Maar goed, we gaan een andere plaat draaien. Een hele mooie plaat bij een heftige gebeurtenis. We gaan namelijk eventjes naar afgelopen zaterdag. De aanslag op de Pride in Berlijn, waarbij een bestelbus op de menigte inreed. Ja, ook in Leiden zorgt dat voor verslagen reacties. Je hoort de organisator van de Pride Leiden, Lorenzo van Beek.
3: Het is natuurlijk vreselijk wanneer zoiets gebeurt. En zeker omdat de reden erachter natuurlijk compleet ongegrond is. Mensen zijn gewoon blij om een evenement te organiseren. Dus ja, dat zoiets gebeurt, dat doet ons natuurlijk ontzettend veel verdriet.
4: Wordt het belang om Pride te vieren nu ook groter na deze aanslag?
3: Nou, niet zozeer vanwege de aanslag. Maar de aanslag helpt natuurlijk niet mee om het minder te gaan organiseren. Het is heel simpel. Actie op reactie. Hè. Als dit tot de community gedaan wordt, dan zal de community daarop reageren. En dan zullen ze in ieder geval niet minder Pride gaan organiseren.
4: Ja. Zou er dan misschien extra maatregelen op evenementen moeten komen, denkt u?
5: Ja, ik denk het wel. Kijken hoe dit in Berlijn had kunnen gebeuren. En had dit in Berlijn kunnen voorkomen? En zo ja, dan de juiste maatregelen nemen voor alles wat in Nederland plaatsvindt.
6: Er is een gevaar van kopiëren, maar dat is er altijd bij dit soort incidenten. Je hoopt natuurlijk dat dat niet gebeurt.
7: Pride Amsterdam neemt extra veiligheidsmaatregelen. Maar in Leiden is daar vooralsnog geen sprake van.
3: Amsterdam is natuurlijk wel een grote stad. Hè? Dus ik snap dat zij er net als Berlijn ook wel een beetje rekening mee houden van wat gaan we doen? Hoe kijken we hier naar? Welke maatregelen treffen we? Kijk, het is heel simpel. Als mens is het natuurlijk vreselijk dat zoiets gebeurt. En we moeten ons vooral niet laten ontmoedigen dat we niet meer naar mooie, grote, fijne, openbare evenementen gaan. Waar we in dit geval vieren dat we mogen houden van wie we mogen houden. Dat wil niet zeggen dat we niet moeten opletten. Dat doen we natuurlijk zeker. Maar laten we ons allemaal vooral niet te bang gaan maken dat we nu allemaal thuis blijven. Want het leven is prachtig en dat moet gevierd worden. Dus ik zou zeggen, kom vooral naar Pride Leiden. Want het wordt een heel mooi feestje. En uiteraard houden we alles in de gaten.
0: 5 september, zaterdag, dan vindt die Pride Leiden plaats. Je hoorde Lorenzo van Beek over de gebeurtenissen in Berlijn en onze verslaggever Brigitte Disseldorp, die ook nog eventjes in Leiden de straat opgegaan is om mensen te vragen over hun mening hierover. En ik wilde van jou weten, welke track past er dan bij het nieuws van vandaag? Ik kreeg een mailtje binnen van Christel via rudo@centraalplus.nl. En die koos voor Berlijn, Oost- en West-Berlijn, Over de Muur. Dit is het Klein Orkest.
8: Oh,

Lenin en Marx nog steeds op een voetstuk staan. En iedereen werkt, hamers en sikkels, terwijl in parade pas de wachtwoord gewisseld

Blijft mooi, hè, deze klein orkest over de muur. Dat allemaal vanwege de gebeurtenissen rondom de Pride in Berlijn. Meer over de Pride in Leiden en de reactie van Lorenzo van Beek van Pride Leiden op onze website centraalplus.nl. Kijken wij nog eventjes naar het weer van vandaag. Er zijn perioden met zon, ook wel wat wolkenvelden en het is droog. Er staat een zuidwestenwind, die is zwak tot matig en het wordt vanmiddag 27 graden. Morgen behoorlijk wat zon en het wordt op sommige plekken zelfs 32 graden. En dan donderdag nog steeds zonnig en droog en de temperatuur zakt dan nog steeds naar de zomerse waarde van 26 graden. De Centraal Plus, ik ben Rudo. Welkom met de Counting Crows. Zometeen naar de nieuwste van de Bouwsa. Dit is Lose Myself.

live op Central Plus met zometeen deel 3 van Rudo. En daarin hoor je de huidige nummer 1 uit de 30, Die Die van Shakira. Rudo! Boy, en mogen we ook niet vergeten natuurlijk. Zometeen hier op Central Plus, nu Lloyd en Andre 3000. Dit is Dedication to My Ex.

0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Zoeterwoude bestaat 750 jaar. Dat vieren we het hele jaar. Met als hoogtepunt de feestweek van 29 augustus tot en met 2 september. We starten zaterdag met een gezellige jaarmarkt. En 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In de afgelopen nacht heeft Oekraïne bijna 400 drones op de regio Moskou afgevuurd. De meeste werden onderschept, zegt de burgemeester. Een van de doelen was een staalfabriek in een plaats zo'n 55 kilometer van de Russische hoofdstad. In grote delen van Frankrijk geldt code oranje vanwege de verwachte hitte de komende dagen. De temperatuur kan op sommige plekken oplopen tot 37 graden. Meteo France zegt dat de intense hitte en droogte die worden verwacht het risico op nieuwe bosbranden vergroot. De brand in het departement Gironde is de afgelopen 24 uur weer opgeleid, maar heeft zich niet uitgebreid, dat zeggen de autoriteiten. Inmiddels is ruim 40.000 hectare in de as gelegd. Dat is een gebied 4 keer zo groot als Parijs. De VS en Frankrijk hebben het met elkaar aan de stok gekregen bij een vergadering van de VN-veiligheidsraad. Aanleiding was een stemming in de algemene vergadering over het verlengen van de ambtstermijn van mensenrechtenchef Turk. Die had de afgelopen jaren veel kritiek op het genocidale geweld door Israël in Gaza en de Russische oorlog in Oekraïne. Slechts 10 van de 144 landen stemden tegen verlenging, waaronder de VS. Frankrijk stemde voor en zei dat de VS qua mensenrechten lijkt op Noord-Korea en Rusland. De Amerikaanse delegatie kwam er in de Veiligheidsraad op terug en liep boos weg toen de Fransen daar het woord kregen. Voor het eerst komt er bij de Canal Parade in Amsterdam een tribune waarop toeschouwers kunnen kijken naar de botenparade. Dat is aankomende zaterdag. Op de tribune aan de Prinsengracht is plek voor 10.000 mensen. Bezoekers moeten wel een kaartje kopen. Die kostte 15 tot 275 euro. Het weer, vooral in het noorden en oosten, eerst nog wat bewolkt. Vanmiddag is het vrij zonnig bij 24 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Rudo. Nee!

0: D. Oh. Op de radio.
1: Met Eva Max, Sweet Bug Psycho en Shakira met Burna Boy en Die Die. En daarmee is het 11 uur geweest en is het deel 3 van Rudo. Op 28 juli, wat vieren we eigenlijk vandaag? Dan ga ik zo meteen eventjes met je doornemen.
0: Rudo!
1: Daarbij mag jij weer een track gaan uitkiezen. Verder hoor je Marshmallow en Jelly Roll, Holy Water zo meteen. En Ike's nieuwe muziek, La Summer, dit is Homewrecker.

0: Eight en Ring My Bell. Het is het origineel van Anita Wharton en wat dan uit de jaren 80 kwam. Maar nu dan een keertje nog opnieuw gemaakt door die Eight. Ring My Bell en hij heet dan officieel RMB. Dat is de afkorting ervan natuurlijk. Hè.
1: Elke dag vieren we wel iets of staan we ergens bij stil. Vandaag is het...
0: Dinsdag 28 juli 2026.
1: Dit is vandaag.
0: Nou, gezellig. Het is Wereldhepatitisdag. Het is helemaal niet grappig. Maar de internationale dag tegen hepatitis wordt er een vuist gemaakt tegen de chronische ziekte. Vooral in Amerika wordt deze dag gevierd gezien er daar 1,25 miljoen inwoners zijn die het hebben. Het is een SOA, seksueel overdraagbare aandoening. Op deze dag gaat het vooral om awareness, het bewustzijn en rapporten die over deze ziekte zijn. Ja, dus we mogen weer doorkomen met plaatjes over seks. Ik zou ze even mailen via rudo@centraalplus.nl. Dat is rudo@centraalplus.nl. Wil je nu

0: en Cool Summer. 11:30, meer muziek straks. Blijf luisteren onder andere voor Lily Allen, Hard Out Here. En ook Jonas Blue komt eraan met Edge of Desire.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Gisteravond is er brand geweest bij restaurant X Falafel aan de Steenstraat in Leiden. Boven het pand hing rook en op straat was een brandlucht te ruiken. Er was brand in de meterkast van het gebouw. De schade viel mee, wel moest de brandweer een deel van de kast slopen om te kunnen blussen. Er is niemand gewond geraakt. In verband met de voorspelde warmte gaat de Milieustraat in Leiderdorp morgen eerder dicht. De dienst sluit niet om 4:00, maar al om 2:00 de deuren. De gemeente wil de medewerkers op deze manier niet te lang in de warmte laten werken. En halverwege het tegelwipseizoen deelt de gemeente Wassenaar de eerste resultaten. Er zijn dit jaar al ruim 5000 tuintegels vervangen voor groen. Goed nieuws vindt Wassenaar, maar er kan nog meer groen bij. De actie duurt nog tot eind oktober. Op onze website is te vinden hoe je kunt aanmelden voor het NK tegelwippen in Wassenaar. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Het is vandaag de hele dag zonnig en de temperatuur loopt op tot 25 graden.
3: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: Jonas Blue en Edge of Desire en Lily Allen Heart Out Here hoorde je op Centraal Plus. Het is 11:30 geweest. Goedemorgen. Ja, het is tijd om even stil te staan bij Wereldhepatitisdag. Ik moest daar een half uur geleden een beetje om lachen. Niet zozeer om de dag, want die is natuurlijk hartstikke serieus. Het is een ziekte die blijvend is en je wordt er niet blij van als je die hebt. Maar ik moest er wel een beetje om lachen, omdat ik dacht, nou, we gaan gezellig de dagen van vandaag doornemen. En dan kom je dus op die site terecht. En dan staat er Wereldhepatitisdag. Ik denk, nou, dacht, ik maak er even een gezellig itempje van. Alhoewel, ik moet wel zeggen, maar dat komt mede door degene die deze vraag heeft aangevraagd. Dat is Wouter. Dankjewel voor je mailtje via rudo@centraalplus.nl. Als het over seks gaat, komt hij toch regelmatig binnen. Het is al een tijdje geleden dat ik hem gedraaid heb. Hier word ik dan wel weer blij en vrolijk van. Salt-N-Pepa, dit is Let's Talk About Sex.
1: Cinderella cut it up one time.

Salt en Peppa, let's talk about sex. Omdat het vandaag internationale dag tegen hepatitis is. En ja, dat is natuurlijk een SOA, seksueel overdraagbare aandoening. Voor Wouter genoeg reden om in ieder geval deze aan te vragen via rudo@centraalplus.nl. Zometeen de nieuwste rondé. Oh my god, hoor je na zomerse muziek, want het wordt 27 graden vandaag. Gloria Estefan en de Miami Sound Machine. One, two.

Jaarmarkt Leiden door op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leiderdorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leiden door. Zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo Stier.

0: gezellige jaarmarkt en 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het zuiden van Japan is getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,1. Op het eiland Kyushu is op sommige plekken de stroom uitgevallen en is er brand uitgebroken. Er is ook schade aan gebouwen en bruggen gemeld. Treinen zijn stilgezet en vluchten van en naar het aardbevingsgebied zijn geannuleerd. De premier waarschuwt inwoners voor naschokken. Er gold ook even een tsunami-waarschuwing voor Japan, maar die is inmiddels ingetrokken. In de Gironde in Frankrijk zijn zo'n 2300 bewoners van verpleeghuizen en andere zorginstellingen geëvacueerd vanwege de branden in het gebied. Ze zitten nu in een noodopvang en worden later overgebracht naar andere zorginstellingen in de regio. Een gezondheidsorganisatie adviseert kwetsbare mensen om buiten een mondmasker te dragen vanwege de rook. In de kustplaats Lacanau worden uit voorzorg 4000 kampeerders geëvacueerd. De autoriteiten zijn bang dat de brand zich uitbreidt richting de campings rond het plaatsje. Oekraïne heeft afgelopen nacht de regio rond Moskou aangevallen met bijna 400 drones. Dat zegt de burgemeester van de Russische hoofdstad. Volgens hem zijn de meeste drones onderschept. Toch stortte er één neer op een woongebouw, maar daarbij vielen geen gewonden. De Amerikanen zijn boos weggelopen uit een vergadering van de VN-veiligheidsraad. Dat deden ze toen Frankrijk het woord kreeg. Dat land had gezegd dat de VS qua mensenrechten op het niveau zit van Noord-Korea. Dat zeiden ze omdat de VS tegen de verlenging van de ambtstermijn van mensenrechtenchef Turk stemde in de algemene vergadering van de VN. Het weer, het is vrij zonnig, met vanmiddag ook wat stapelwolken bij 24 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is even de hart van de ANWB.
4: Door een kapotte auto op de A12 Utrecht richting Den Haag tussen de Meren en Nieuwebrug rijdt het langzaam over 4 kilometer. De rechterrijstrook is dicht.
3: En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Rudo.

0: Dit is Rudo.
1: R-U-D. Oh. Op de radio.
0: Martin Garrix en Ed Sheeran, Repeat It. En Miley Cyrus, you're the Midnight Sky. Hey, welkom. Het is inmiddels alweer 12 uur geweest. En dat betekent dat de dinsdagmiddag gestart is. De dinsdagmiddag met hartstikke lekker weer. Misschien heb je wel vakantie. Ga je er met de kinderen op uit? Of heb je helemaal geen kinderen? Kan je gewoon helemaal lekker even wat voor jezelf doen. Of je zit in de airco op kantoor. Als je airco hebt, anders is het ook echt wel balen voor je. Hoe zit jij erbij? Laat het even weten. Mailen kan via rudo@centraalplus.nl. Hoor je in dit uur Alvo, Don't Let Go Love, Metro Booming, zometeen met Creepin en Sabine Carpenter. Dit is Tears. Rudo!

Een tijdje geleden nog in Nederland krijgt u volgende mailtje binnen van Naomi. Die was erbij, maar die mailde helemaal niet voor En Vogue. Maar zette het wel nog even in de mailtje. Hij kwam echt net binnen namelijk. En zij zegt, ik zit heerlijk vanmiddag met mijn voeten in een badje. Op mijn eigen balkon, afgelopen maart een huisje gekocht. En nu heerlijk aan het genieten van het weer. Alleen nog geen airco. Maar goed, volgens mij zoek je de verkoeling hartstikke goed op, Naomi. En zij vraagt erbij een lekker plaatje. Ze zegt, denk daarbij dat ik met een heerlijk fris drankje naar je zit te luisteren. Foto, zeg ik, Naomi. Foto sturen. Rudo@centraalplus.nl. Van het padje dan natuurlijk, hè.

0: periode rockdirector met Superstar die zich aan het klaarmaken is voor de concerten in de Ziggo Dome. Voor de allereerste keer dat ze zo'n groot concert gaat geven. En dat doet ze niet één keer, nee, volgens mij echt 3 keer of 4 keer zelfs. Er is ook nog een gezinsvoorstelling in het eerste weekend van september. Zometeen Ariana Grande, Hey That I Made You Love Me, hoor je na het nieuws. Hier is Robert.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Gisteravond is er brand geweest bij restaurant X Falafel aan de Steenstraat in Leiden. Boven het pand hing rook en op straat was een brandlucht te ruiken. Er was brand in de meterkast van het gebouw. De schade viel mee, wel moest de brandweer een deel van de kast slopen om te kunnen blussen. Er is niemand gewond geraakt. In verband met de voorspelde warmte gaat de Milieustraat in Leiderdorp morgen eerder dicht. De dienst sluit niet om 4 uur, maar al om 2 uur de deuren. De gemeente wil de medewerkers op deze manier niet te lang in de warmte laten werken. En halverwege het tegelwipseizoen deelt de gemeente Wassenaar de eerste resultaten. Er zijn dit jaar al ruim 5000 tuintegels vervangen voor groen. Goed nieuws vindt Wassenaar, maar er kan nog meer groen bij. De actie duurt nog tot eind oktober. Op onze website is te vinden hoe je je kunt aanmelden voor het NK tegelwippen in Wassenaar. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Het is vandaag de hele dag zonnig en de temperatuur loopt op tot 25 graden.
3: Dit is even de hart van de ANWB.
4: Een auto met pech op de A12 Utrecht-Den Haag. 4 kilometer file tussen de Meren en Nieuwebrug en 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: Centraal Plus.
1: Centraal Plus is elke week benieuwd naar jouw mening. Ook deze week hebben we een poll op centraalplus.nl.
0: En die gaat over water, want inwoners in Zuid-Holland worden opgeroepen om vanwege de warmte zuiniger met water te doen. Ja, aan jou de vraag, doe je dat eigenlijk? Ja, nee of soms? Op dit moment zijn de meningen behoorlijk verdeeld. Het grootste gedeelte van de stemmers doet echt wel zuiniger aan met het water vanwege het warme weer en de hitte. 54% zeggen ja, 19% doet het soms en een kwart zegt nee. Ik ben daar echt niet op aan het letten. Hoe zit dat met jou? Doe jij zuiniger met water nu?
1: Stem nu op de poll. Ga naar centraalplus.nl en laat ons jouw mening weten.
0: Maar nu Emma Heesters hier.

Alvaro Soler en Sophia op Centraal Plus. Tot zover de show van vandaag. Zometeen non-stop de lekkerste muziek en het nieuws uit je eigen streek. En dat nieuws vind je natuurlijk ook in onze gratis nieuws-app. De Centraal Plus nieuws-app. Mocht je hem nog niet hebben, even downloaden via Centraal Plus. In de App Store en Google Play. Tenminste, naar Google Play, naar de App Store. Daar Centraal Plus in typen. Dan kom je er vanzelf. Over vanzelf gesproken, om 3 uur, dan zit hier ook weer vanzelf Elmar Bus met de middagshow. En ik ben er morgen weer direct na de zomerochtendshow met Mark. En ik heb nu nog Christos Amsterdam voor je met Shaggy samen en Connor Maynard. Dit is Early in the Morning.

0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuwsapp in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het zuiden van Japan is getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,1. Premier Takaichi zegt dat er mensen gewond zijn geraakt. In de stad Kashima zitten mensen vast in een winkelcentrum nadat een deel was ingestort. Op het eiland Kyushu is op sommige plekken de stroom uitgevallen en is er brand uitgebroken.

0: om de gevolgen van klimaatverandering op Bonaire tegen te gaan. Maar dat is niet gebeurd. Begin dit jaar oordeelde de rechter dat Nederland te weinig doet om de inwoners van het eiland te beschermen. Het ministerie van Klimaat en Groene Groei zegt tegen de NOS dat het pas op Prinsjesdag met plannen komt. In de Gironde in Frankrijk zijn zo'n 2300 bewoners van verpleeghuizen en andere zorginstellingen geëvacueerd vanwege de branden in het gebied. Ze zitten nu in een noodopvang en worden later overgebracht naar andere zorginstellingen in de regio. Een gezondheidsorganisatie adviseert kwetsbare mensen om buiten een mondmasker te dragen vanwege de rook. Het weer, het is vrij zonnig, met vanmiddag ook wat stapelwolken, bij 24 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Morgen wordt het op meer plaatsen tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes!

0: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Gisteravond is er brand geweest bij restaurant X Falafel aan de Steenstraat in Leiden. Boven het pand hing rook en op straat was een brandlucht te ruiken. Er was brand in de meterkast van het gebouw. De schade viel mee, wel moest de brandweer een deel van de kast slopen om te kunnen blussen. Er is niemand gewond geraakt. In verband met de voorspelde warmte gaat de Milieustraat in Leiderdorp morgen eerder dicht. De dienst sluit niet om 4 uur, maar al om 2 uur de deuren. De gemeente wil de medewerkers op deze manier niet te lang in de warmte laten werken. En halverwege het tegelwipseizoen deelt de gemeente Wassenaar de eerste resultaten. Er zijn dit jaar al ruim 5000 tuintegels vervangen voor groen. Goed nieuws vindt Wassenaar, maar er kan nog meer groen bij. De actie duurt nog tot eind oktober. Op onze website is te vinden hoe je je kunt aanmelden voor het NK tegelwippen in Wassenaar. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Het is vandaag de hele dag zonnig en de temperatuur loopt op tot 25 graden.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: Leiden Dorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leiden Dorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leiden Dorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo Stier.
1: Op vakantie?

0: van 7,1. Tientallen mensen raakten gewond, zegt premier Takeuchi. Er is schade aan gebouwen en bruggen gemeld. En op sommige plekken is de stroom uitgevallen. De premier waarschuwt inwoners ook voor naschokken. Er gold even een tsunami-waarschuwing voor Japan, maar die is inmiddels ingetrokken. Een man uit Almelo is aangehouden voor de wurgmoord in een hotel in Duitsland. Hij zou betrokken zijn bij de dood van een man van 35 uit Enschede. Dat meldt RTV Oost. Het slachtoffer was invalide en zat in een rolstoel. Hij werd zondagmiddag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees, net over de grens bij Nijmegen. Het slachtoffer en de verdachte zouden daar een vuurwerkshow hebben bezocht. Toen er de volgende dag niet werd uitgecheckt, ontdekte het hotelpersoneel het lichaam. Volgens RTV Oost werd de man uit Almelo vanochtend opgepakt. In een huis van een gezin in Frankrijk zijn 5 dode baby's gevonden. De man van het gezin vond ze nadat zijn vrouw naar het ziekenhuis was gegaan met buikpijn. Hij bracht 1 van de lijkjes naar het ziekenhuis en daar werd de politie ingeschakeld die later in het huis nog meer dode baby's vond. De vrouw zou lijden aan zwangerschapsontkenning, waarbij iemand niet doorheeft dat ze zwanger is. De vrouw is gisteren in het ziekenhuis bevallen van een gezonde baby. Ze zou niet zijn aangehouden. In de afgelopen nacht heeft Oekraïne meer dan 400 drones op de regio Moskou afgevuurd. Dat zegt de burgemeester. Volgens hem werden de meeste onderschept. Een van de doelen was een staalfabriek in een plaats zo'n 50 kilometer van de Russische hoofdstad. Het weer zonnig en droog. Vanmiddag ook wat stapelwolken bij 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Gisteravond is er brand geweest bij restaurant X Falafel aan de Steenstraat in Leiden. Boven het pand hing rook en op straat was een brandlucht te ruiken. Er was brand in de meterkast van het gebouw. De schade viel mee, wel moest de brandweer een deel van de kast slopen om te kunnen blussen. Er is niemand gewond geraakt. In verband met de voorspelde warmte gaat de Milieustraat in Leiderdorp morgen eerder dicht. De dienst sluit niet om 4 uur, maar al om 2 uur de deuren. De gemeente wil de medewerkers op deze manier niet te lang in de warmte laten werken. En halverwege het tegelwipseizoen deelt de gemeente Wassenaar de eerste resultaten. Er zijn dit jaar al ruim 5000 tuintegels vervangen voor groen. Goed nieuws vindt Wassenaar, maar er kan nog meer groen bij. De actie duurt nog tot eind oktober. Op onze website is te vinden hoe je je kunt aanmelden voor het NK tegelwippen in Wassenaar. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Het is vandaag de hele dag zonnig en de temperatuur loopt op tot 25 graden.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.

0: gezellige jaarmarkt en 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials.

0: Op het eiland Kyushu in het zuiden van Japan zijn meerdere doden gevallen nadat een winkelcentrum was ingestort. Het gebied werd getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,1. Tientallen mensen raakten gewond, zegt premier Takaichi. Er is schade aan gebouwen en bruggen gemeld. En op sommige plekken is de stroom uitgevallen. Treinen zijn stilgezet en vluchten van en naar het aardbevingsgebied zijn geannuleerd. De premier waarschuwt inwoners ook voor naschokken. Er gold ook even een tsunami-waarschuwing, maar die is inmiddels ingetrokken. Een man uit Almelo is aangehouden voor betrokkenheid bij de dood van een man uit Enschede. Dat meldt RTV Oost. Het slachtoffer zat in een rolstoel en werd zondag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees. Hij zou zijn gewurgd. De Australische luchtvaartmaatschappij Qantas heeft een rechtstreekse vlucht gemaakt van Melbourne naar Toulouse in Frankrijk. De testvlucht in een Airbus duurde 24 uur en 23 minuten. De proef was onderdeel van een plan voor volgend jaar. Dan wil de maatschappij de langste commerciële vliegverbinding opzetten zonder tussenstops tussen Sydney en Londen. De langste verbinding op dit moment duurt zo'n 19 uur. Die is tussen Singapore en New York. Het weer zonnig en droog, dus 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Morgen warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Elmar.
3: Meer voor jou. We zijn begonnen, de middagshow met Afrojack, Sia en David Guetta. Awake Tonight.

Hendrix, Golden. En Afrojack met Sia en David Guetta, Awake Tonight, een X-Plus track. En die hoorde je bij Centraal Plus. Het is dinsdagmiddag 28 juli en we gaan ons opmaken voor een aantal echt warme dagen. Warme dagen waarop je misschien wel lekker naar het strand gaat, waarop je misschien binnen blijft met de gordijnen dicht en de airco aan. Ja, of misschien wel dagen waarop je gewoon moet werken. Waarin je gewoon geen vakantie hebt en gewoon dingen moet gaan doen. Nou, in dat geval doe het morgen een beetje manana manana en dan gaat het allemaal goed komen. En vanwege die verwachte warmte zijn er ook een aantal maatregelen. Bijvoorbeeld de Zoeterwoude, die heeft het afvalbrengstation morgen gesloten vanwege de hitte. En ook in Voorschoten, daar zijn maatregelen genomen. Want de gemeente roept namelijk inwoners op om afvalcontainers vroeg buiten te zetten. En dat mag, omdat het dus zo warm wordt, ook al vanavond. En dan wordt het opgehaald, maar dat gaan ze dus ook vroeg doen. En dat vind je allemaal terug op onze eigen website centraalplus.nl. Ik ben bij je tot 6 uur, met trouwens de airco aan in de studio. En Ed Sheeran, Curtains komt er ook aan, na Offenbach en Norma Jean Martin. Dit is Overdrive.

Ed Sheeran heeft aangekondigd: ik ga de komende tijd wat rustiger aandoen. Na afgelopen jaar een grote tour en een nieuw album te hebben uitgebracht. Gewoon even wat tijd voor mezelf. En dan komt die muziek wel later. Althans, dat zijn dan de woorden van Ed Sheeran. Curtains, die hoorde je. En daarvoor Offenbach met Norma Jean Martin en Overdrive. Je hebt in Leiden een nieuwe snack. Die wordt verkocht bij een snackbar. En die snack die is eigenlijk vernoemd naar een bekend liedje van Barry Badpak. En die snack die heet de kamelenteen. En het meest bijzondere daaraan is dat hij inmiddels is opgevallen. Landelijk, zeg maar. Onder andere ook de snack-expert die online allemaal testjes doet en eetproeven doet met eten. Die heeft hem eventjes geprobeerd en die geeft 3 van de 5 sterren. Hij zegt, ja, het was wel lekker, maar ook niet heel erg bijzonder. En het was ook best wel een beetje droog. Nou, op zich wel grappig natuurlijk. Hij is naar Leiden gekomen om dus die kamelenteen te gaan testen. Ja, je moet hem maar even checken. Er zat een foto dus van Elke Bosman, want dat is de snack-expert. Met in zijn hand dus die camel toe, die kamelenteen. Nou, op zich best wel heel erg grappig. 3 sterren heeft hij gekregen. Dus ja, ik ben heel erg benieuwd of het een raasje gaat worden, ja of nee. Is dit Emma Heesters?

Rihanna met Calvin Harris, We Found Love en de nieuwste Emma Heesters. De plustrack van vorige week, die heet Hartebreker. En die hoorde je op de radiozender voor de regio Leiden en Wassenaar. Centraal Plus, met nu Ace of Base.

0: Sarah Larsson, Midnight Sun en Ace of Base met All That She Wants. Het is dinsdagmiddag, de middagshow in volle gang, onderweg naar het einde van de werkdag met zometeen Taylor Swift en Opa Light. Ook Temper City en Self Aware komt eraan. En ik heb de tv-update voor je klaarstaan. Gaan we even checken wat er vanavond allemaal te zien is bij Centraal Plus op tv. Eerst tijd voor weerverkeer en regionieuws. Hier is Robert.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Robert Beursen. Net als op veel andere plekken in het land hebben Zoeterwoudse boeren gisteravond geprotesteerd tegen de stikstofplannen van de regering. Er waren geen wegblokkades, maar een publieksvriendelijk protest op de brug over snelweg A4, in de volksmond bekend als de Calvarieberg. Zeker 50 agrariërs deden mee aan de actie, die openlijk werd gesteund door lokale politieke partij Zoeterwoude Zelfstandig Vooruit. In verband met de voorspelde warmte roept de gemeente Voorschoten inwoners op om hun afvalcontainer deze week extra vroeg buiten te zetten. Uiterlijk om 7:00 ochtends op de aanbiedplaats en anders de avond ervoor. De buitendienst begint namelijk een uur eerder dan gebruikelijk met het ophalen van afval. En dierenkliniek Stevenshof is op zoek naar een saliedief. Op camerabeelden is te zien dat een voorbijganger de kruiden met wortel en al uit de tuin van de kliniek heeft gestolen. Het kruid wordt gebruikt bij de behandeling van konijnen en cavia's. De dierenkliniek hoopt dat de dader berouw krijgt en zich met nieuwe plantjes meldt. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt en hierdoor koelt het maar weinig af. Het blijft vannacht 18 graden. Morgen is het opnieuw de hele dag zonnig. En dan loopt de temperatuur op tot 30 graden.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: Temper City, Self Aware en Opalite Taylor Swift.
1: Dit zie je vanavond op televisie bij Centraal Plus.
0: Ja, gisteravond een boerenprotest. En dat boerenprotest dat vond plaats bij de A4. Eigenlijk bij het viaduct richting Zoeterwoude. Ja, die boeren die zijn boos, die zijn het niet eens met de plannen wat betreft het stikstofbeleid. Voelen zich ook een beetje in de kou gezet en weten gewoon niet waar ze aan toe zijn. Gisteravond is een protest en eigenlijk was dat een soort van ludiek protest om niet al te veel mensen tot last te zijn. Maar dat kan nog wel gaan komen. Ligt er een beetje aan of het kabinet of ze in Den Haag gaan luisteren, ja of nee, naar de boeren. Daar vanavond meer over op tv. En dan gaan we vanavond ook even terug naar begin juni. Dit jaar bestaat namelijk de Stadsgehoorzaal 200 jaar. Is groots gevierd met 200% Leids. En de komende week op dinsdag ga je daar heel veel afleveringen van zien. Met onder andere Mart Hoogkamer, Barry Badpak, Reep Benjamin, Wesley Klein en vele anderen daarin. Vanavond allemaal te bekijken via Ziggo kanaal 40 en 45. En bij KPN, Telfort, XS4AL en Tele2, maar dan kanaal 1412.

2004, No Doubt, It's My Life en J Balvin met Dua Lipa en Bad Bunny, Un Día, One Day. Ja, die Bad Bunny scoort momenteel de nummer 1 in de 30 samen met Shakira, Die Die, de WK-teamsong van dit jaar. Het is de middagshow met Stella Leftina, De Bausa, Lose Myself.

Stella Lefty, Boston. En de Bausa, de nieuwste, is de opvolger van Magnetic. Die heet Lose Myself, staat inmiddels ook in de 30 en is ook plustrack geweest een paar weken geleden op de radio bij Centraal Plus. Het is de middagshow en zometeen aandacht voor het boerenprotest. En we gaan het ook hebben over Pride Leiden. Gaat plaatsvinden op de eerste zaterdag van september. En waarom gaan we het over Pride Leiden hebben? Het is deze week ook Pride Week. Aankomende zaterdag de Pride van Amsterdam. En in Berlijn afgelopen weekend is het fout gegaan met een steekpartij. Wij zijn richting de organisatie gegaan. Dat is onder andere Lorenzo van Beek, afkomstig uit Leiden, om eens te vragen of de Pride Leiden maatregelen gaat nemen. Zometeen het antwoord en zometeen daar ook veel meer over tijdens de middagshow. En nu hier Suzanne en Freek. Dit is Batterij.

0: Leidendorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leidendorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leidendorp. Zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo-stier.
1: Op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuwsapp in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Amsterdam-West is een grote politieactie gaande. Een auto is daar gecrashed en mogelijk zitten er explosieven in. De politie heeft de omgeving afgezet en meerdere gebouwen ontruimd. De auto crashte na een achtervolging door de politie. De inzittenden zijn gevlucht. Volgens ooggetuigen zijn het 4 jonge mannen. De politie in Amsterdam is naar ze op zoek. De man die in april in zijn rolstoel in brand werd gestoken in Utrecht, liep levensbedreigende brandwonden op. Dat werd vandaag duidelijk in de rechtbank. Over 20% van zijn lichaam was hij verbrand. Hij overleefde het wel. De rechter vertelde dat op beelden te zien is hoe de twee verdachten spiritus in de nek van het slachtoffer gooien, daarna een sigaret en even later een brandende folder. Het gebeurde volgens omstanders na een woordenwisseling. De twee worden verdacht van poging tot moord en worden onderzocht in het Pieter Baan Centrum. De volgende zitting is in oktober. Een man uit Rotterdam heeft 2 jaar cel en tbs met dwangverpleging gekregen voor de verkrachting van een meisje van 7. Het gebeurde in het Zuiderpark in Rotterdam. Het OM had een hogere straf geëist, maar volgens de rechter was er geen sprake van vrijheidsberoving. Op het Zuid-Japanse eiland Kyushu zijn doden gevallen nadat een winkelcentrum deels instortte. Hoeveel is nog niet duidelijk, maar volgens de politie worden in ieder geval 20 tot 30 mensen vermist.

0: Spits stelt nog weinig voor, maar komt wel langzamerhand op gang. Onder andere door een ongeluk op de A4 richting Den Haag vanuit Rotterdam. Tussen de Keteltunnel en Den Hoorn, 10 minuten vertraging. En ook drukte richting Rotterdam voor de Keteltunnel, 7 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANBB Verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Elmar.
2: Met nu uit België de nieuwste Last Frequencies, Live It All.

Ik moet zeggen, dit is wel een hele fijne. Last Frequencies en Live It All, die hoorde je bij Centraal Plus. Laatste uurtje van de werkdag is officieel ingegaan. Het is dinsdag 28 juli. En ja, het gaat warm worden. Komende dagen temperaturen van boven de 30 graden. Nou, op zich wel lekker natuurlijk, hè. Eventjes de tijd voor een verfrissende en verkoelende duik. Even lekker naar het zwembad of het strand. En anders gewoon lekker in de schaduw en je vooral niet te druk maken deze zomervakantie. Even compleet wat anders. De gemeente Voorschoten inventariseert geparkeerde grote voertuigen in de gemeente. Voorschoten die werkt aan een actualisatie van het beleid voor het parkeren van vrachtwagens en bussen. Om actueel een beeld te krijgen, inventariseert de gemeente welke grote voertuigen binnen de gemeente geparkeerd staan. En dat betekent, ervaren chauffeurs van voertuigen die langer zijn of hoger dan 2,4 meter... die worden gevraagd enkele gegevens aan de gemeente door te geven. Eerder deze maand zijn ze hier al over geïnformeerd door brieven die onder ruitenwissers zijn geplaatst. En de gemeente die verstuurt nu aan een aanvullende oproep om eens goed te inventariseren. Ja, hoeveel grote auto's, vrachtwagens en bussen staan er nou in de gemeente Voorschoten? Nou, het complete artikel vind je ook terug op onze eigen website centraalplus.nl. Stromae, Papa Houtee komt eraan. Eerst hoor je Walk the Moon. Dit is Shut Up and Dance.

0: Stromae, Papa Hoeté en Walk the Moon met Shut Up and Dance. Het is Centraal Plus die aanstaat, de radiozender voor de regio Leiden en Wassenaar. Gisteravond een protest eigenlijk in het hele land. Boeren die zijn boos op het kabinet vanwege het stikstofbeleid, de plannen en ook eigenlijk gewoon de onduidelijkheid. In onze regio zitten ook echt een aantal boerenbedrijven, onder andere in Zoeterwoude. En die hebben zich verenigd gisteren op de brug. En dat is de brug over de A4 richting Leiden en Zoeterwoude. Wij zijn daar een kijkje gaan nemen. En dit is nou de exacte reden waarom ze daar zijn gaan staan.
1: Er is een brief gepresenteerd door minister Van Essen. Waarin enorme ammoniakreducties worden gevraagd van de boer. Dat niet alleen, het gaat ook over CO2 en het gaat over een GVE-regeling. Dus de veedichtheid moet drastisch omlaag. En dat is allemaal tot daar toe, maar het komt op het bordje van de boer terecht. En bij die plannen ontbeert het gewoon het is niet economisch doorrekend. Ze hebben het steeds over doelsturing met een heel erg mooi woord. Nu zeggen ze eigenlijk van ja, die reductie die je moet plegen, er zijn de ingrediëntenkoffertje zitten twee goedgekeurde middelen. Dat is het koeltoilet en dat is de lelysfeer. En dat zijn hele leuke dingen. Alleen die doen de kostprijs enorm verhogen. En eigenlijk zijn die voor een boer die 80 koeien melkt gewoon niet door te rekenen. Dus kortom, die plannen moeten terug naar de tekentafel. En die ingrediëntenkoffer die we krijgen om die reducties te plegen, die moet gewoon veel groter, veel breder. Kunnen we sneller slagen maken voor minder geld. Maar het is natuurlijk een landelijke actie. Hè? Dus door heel het land zijn nu eigenlijk gewoon publieksvriendelijke zichtacties gaande. En voor wat het waard is, maar in ieder geval om zichtbaar te zijn richting de mensen om ons heen. Richting andere plattelandsbewoners, dat het niet meevalt. Het is niet alleen, kijk, zo'n brief die zaait er gewoon verdeeldheid. Voor de ene is een GVE-regeling, valt wel mee. Hier in het Westen valt die over het algemeen wel mee. Omdat we hier ietsje extensiever zijn als bijvoorbeeld in Brabant. Maar de ammoniakreductie die gevraagd wordt, die raakt ons gewoon allemaal. En dat betekent gewoon voor elk bedrijf dat er eigenlijk geïnvesteerd moet worden in een innovatieve oplossing. En dat is gewoon erg kostprijsopdrijvend. Zeker gewoon niet te doen eigenlijk.

0: just have a little faith.
1: Sommieux, Have a Little Faith en Alan Walker met Eva Menx en Alone Part 2. We gaan het eventjes hebben over zonnepanelen. Er is namelijk een onderzoekje gedaan. Die zonnepanelen, hoe populair zijn die nog? En wie heeft ze vooral? Nou, de groei van het aantal woningen met zonnepanelen in Leiden, die vlakt dus af. In 2025 kwamen er 488 installaties bij. Dat is een stijging van zo'n 4%. En daarmee hebben nu, daar komt-ie, 12.107 woningen zonnepanelen. Goed voor 18% van het totale woningbestand. Dat blijkt uit de nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. En de groei is aanzienlijk kleiner dan de voorgaande jaren. Volgens Zonneplan komt dat onder meer doordat veel geschikte daken inmiddels zonnepanelen hebben. Ook de invoering van de terugleverkosten door de energieleveranciers, ja, die zijn de afgelopen jaren wat minder geworden. En daarom is de belangstelling wat kleiner geworden voor zonnepanelen. Ja, nieuwe projecten, denk aan nieuwe appartementencomplexen bijvoorbeeld, ja, die hebben ze automatisch er al op zitten. En oudere woningen, ja, dat is vaak wat lastiger om dan te zeggen, gaan we dat nog wel of gaan we dat nog niet doen? Zeker omdat het gewoon steeds minder oplevert. Maar goed, de groei is in ieder geval een klein beetje gestagneerd in Leiden. Complete artikel vind je ook via onze nieuwsapp en die kan je downloaden via Android en iPhone. Heb ik nu I Just Might voor je. Dit is Bruno Mars.

Ja, in de categorie Ibiza Vibes, de nieuwste van Yugol en Ultranate, die heet Moving to the Sun. En die Yugol, ja, die ken je natuurlijk ook van deze gigantisch grote hit, momenteel in de 30, samen met Salto, Jamaican.

0: 2026 en de 30, dat is onze eigen hitlijst. Die hoor je iedere zaterdagmiddag met Erwin tussen 5 en 7. De 30 populairste hits van dit moment, een aantal tips en ook de bekendmaking van de nieuwe Plustrack. En die Plustrack staat deze week dan op naam van Martin Garrix met U2 en Fireflies. Inmiddels 4:30 geworden, zometeen de update van de poll. Ook Sienna Spyro met Material Lover komt eraan. Na weerverkeer en regio nieuws.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurse. Net als op veel andere plekken in het land hebben Zoeterwoudse boeren gisteravond geprotesteerd tegen de stikstofplannen van de regering. Er waren geen wegblokkades, maar een publieksvriendelijk protest op de brug over snelweg A4, in de volksmond bekend als de Calvarieberg. Zeker 50 agrariërs deden mee aan de actie, die openlijk werd gesteund door lokale politieke partij Zoeterwoude Zelfstandig Vooruit. In verband met de voorspelde warmte roept de gemeente Voorschoten inwoners op om hun afvalcontainer deze week extra vroeg buiten te zetten. Uiterlijk om 7:00 ochtends op de aanbiedplaats en anders de avond ervoor. De buitendienst begint namelijk een uur eerder dan gebruikelijk met het ophalen van afval. En dierenkliniek Stevenshof is op zoek naar een saliedief. Op camerabeelden is te zien dat een voorbijganger de kruiden met wortel en al uit de tuin van de kliniek heeft gestolen. Het kruid wordt gebruikt bij de behandeling van konijnen en cavia's. De dierenkliniek hoopt dat de dader berouw krijgt en zich met nieuwe plantjes meldt. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt en hierdoor koelt het maar weinig af. Het blijft vannacht 18 graden. Morgen is het opnieuw de hele dag zonnig. En dan loopt de temperatuur op tot 30 graden.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor je.

0: Shanna Spyro en Material Lover. En die Shanna die kennen we natuurlijk ook van Die on This Hill.
1: Centraal Plus is elke week benieuwd naar jouw mening. Ook deze week hebben we een poll op centraalplus.nl.
0: Ja, het gaat weer warm worden, betekent ook weer droog. En dat betekent ook weer dat er een grotere kans is op bijvoorbeeld branden, natuurbranden, die met name ook in Frankrijk en in Spanje woeden. En inwoners van Zuid-Holland die worden opgeroepen om vanwege de warmte zuinig aan te doen met water. En wij willen in de poll van jou graag weten, doe jij dat? 54% die geeft aan, ja, dat doe ik. Nee, dat zegt 27% en soms 19%. Ja, dat water, begint dat dan op te raken of zo? Ik durf het eigenlijk niet te zeggen. We hoeven ons sowieso geen zorgen te maken natuurlijk. Maar zuinig doen met water is dan wel handig. Vanwege het feit dat het wel heel erg droog is. En dan wordt er eigenlijk opgeroepen om niet zomaar je auto te gaan wassen. Niet te veel te spuiten in de tuin qua planten en bloemen. En ook niet een zwembad iedere keer maar te vullen. Maar goed, aan de andere kant, ja, het is ook wel weer belangrijk morgen als het zo warm is. En je hebt een zwembadje. Ja, dat je dan zelf lekker een beetje kan afkoelen of zo. Dat je dan gewoon lekker een kopje koffie in dat zwembad of zo kan drinken morgenochtend. Dat zou fijn zijn met temperaturen oplopend boven de 30 graden. Stemmen kan je doen de hele week. Aankomende vrijdag de uitslag. En stemmen, dat kan je dan ook weer doen via onze site centraalplus.nl en via de nieuwsapp.
1: Stem nu op de poll. Ga naar centraalplus.nl en laat ons jouw mening weten.
0: The Weeknd in the Night staat voor je klaar na Mr. Belt & Weasel. Dit is It's Not Right, But It's Okay. It's not-

The Weeknd, In The Night. En Mr. Belt en Weasel met It's Not Right But It's Okay. Origineel liedje van Whitney Houston. En deze twee die komen dan weer uit Delft. En nou, die hebben zich eigenlijk lekker verstevigd in die clubscene. Draai je ook veel in het buitenland. En natuurlijk heel veel op evenementen, festivals en in clubs hier gewoon in Nederland. En dit is dan eigenlijk hun grootste hit. En die brachten ze uit in 2024. Het is de middagshow van Centraal Plus met zometeen Jelly Roll en I'm Good. Eerst een liedje die 2 weken geleden in New Music Friday zat op naam van Manuals, Brian V en de vocalen van Jordan Jade. Dit is Where Do I Go?

good. Jelly Roll, I'm Good en Manuals met Brian V en Jordan Jade. Die hoorde je bij Centraal Plus. Even wat nieuws dan uit Leiden en ook nieuws uit Valkenburg. Heeft alles te maken met een roeiboot van Die Leiden. Dat is een roeivereniging uit Leiden. Die is vanmorgen betrokken geraakt bij een aanvaring met een vrachtschip. En dat gebeurde op de Oude Rijn. Ging om 9 opvarenden van dus die roeiboot. En die zijn dus van die roei- en zeilvereniging Die Leiden. En vanmorgen rond 1:10 is dat dus verkeerd gegaan. Een ongeluk met een vrachtschip. Momenteel de oorzaak wordt onderzocht door de politie. Gelukkig is iedereen wel veilig aan de kant gekomen. Dus dat is dan wel eventjes een goede opsteker. Zometeen, even na 5, de nieuwsupdate. Ga ik je bijpraten over het nieuws van vandaag. Het is dinsdag 28 juli uit de regio Leiden en Wassenaar. Ik heb een classic van de Two Brothers on the Fourth Floor met Never Alone voor je klaarstaan. Na Shawn Mendes en Z, Lost in Japan.

0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Zoeterwoude bestaat 750 jaar. Dat vieren we het hele jaar. Met als hoogtepunt de feestweek van 29 augustus tot en met 2 september. We starten zaterdag met een gezellige jaarmarkt. En 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
2: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In Amsterdam-Osdorp is een grote politieactie aan de gang rond een gecrashte auto. Zeer waarschijnlijk zitten er explosieven in. De EOD doet onderzoek. Woningen in de omgeving zijn ontruimd, ook een verzorgingshuis. Volgens de Amsterdamse politie was de auto vannacht betrokken bij een plofkraak in Beieren in Duitsland. In Nederland zette de politie de achtervolging in. Die eindigde vanmiddag met een botsing in Osdorp. De vermoedelijk 4 inzittenden zijn op de vlucht. De natuurbrand in het zuidwesten van Frankrijk lijkt zich toch weer uit te breiden. Vanmorgen leek die redelijk onder controle. Maar vlak aan de kust, ten westen van Bordeaux, is de brand toch weer opgelaaid. De autoriteiten van Lège Cap Ferret nemen maatregelen. Een brandgang die was aangelegd wordt verlengd tot aan zee. En de brand wordt nu ook bestreden vanuit de lucht. De Franse autoriteiten weten nog niet wanneer de tienduizenden geëvacueerde mensen terug kunnen. De man die in april in Utrecht in zijn rolstoel in brand werd gestoken, liep derde graads brandwonden op. Dat bleek vandaag bij de rechtszaak tegen de twee verdachten. Justitie beschuldigt hen van poging tot moord. Ze moeten voor observatie naar het Pieter Baans Centrum. Bij de zware aardbeving in het zuiden van Japan zijn doden gevallen, zegt de regering. Nog niet bekend is hoeveel. Door een krachtige schok van 7,1 stortte op het eiland Kyushu een deel van een winkelcentrum in. 20 tot 30 mensen worden vermist. Robert Mancini is de nieuwe bondscoach van Italië. Hij volgt Gennaro Gattuso op. Mancini was eerder al bondscoach en werd in 2021 nog Europees kampioen met Italië. Italië wist zich daarna 2 keer niet te plaatsen voor het WK. Het weer, veel zon, aan de kust 25 graden, landinwaarts maximaal 30. Morgen op meer plaatsen tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat een behoorlijk lange file op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Voor de keteltunnel 3 kilometer en een half uur extra. Dat is deels omdat de A20 dicht is richting Gouda. Daar wordt aan de weg gewerkt.

0: Shakira en Zoo en Drive Safe van Miles Smith en Niall Horan.
1: Het is 5 uur geweest. Je pc mag uit. Stap in je auto of op je fiets of...
0: richting de warmte en richting huis.
1: Je werkdag is voorbij. Dit is de middagshow.
0: Nou, ik moet zeggen, ik weet niet of je vandaag buiten bent geweest. Hier in de studio van Centraal Plus staat in ieder geval de airco aan. Maar buiten, het is echt warm. En morgen dan gaat het helemaal een warme dag worden. Temperaturen gaan oplopen tot 30 graden in onze regio. En ga je echt richting het zuiden. Ja, dan zou het kwik ook zomaar de 6 à 37 graden kunnen aangaan tikken. Met andere woorden, gaat dus warm worden. Betekent ook dat er een aantal maatregelen getroffen zijn genomen. Onder andere het hitteplan op een aantal plekken in het land, nog niet in onze regio. Maar wat onze regio wel doet, dat is bijvoorbeeld het afval eerder ophalen. Dat doen ze in Voorschoten. En het afvalbrengstation in Zoeterwoude is helemaal gesloten. En eigenlijk zo heeft iedere gemeente wel zijn of haar maatregelen genomen voor de medewerkers en uiteraard ook voor de bezoekers. En ja, morgen zorg in ieder geval dat je de wat oudere mensen misschien een beetje in de gaten houdt. Wat betreft genoeg hydrateren, genoeg drinken is altijd belangrijk. Ik heb de nieuwsupdate voor je klaarstaan en ook Benson Boone met Beautiful Things. Eerst hoor je Sam Hunt. Dit is Take Your Time tijdens de middagshow.
2: I don't know if you're looking at me or not. You probably smile like that all the time. I don't mean to bother you.

0: Benson Boone, Beautiful Things.
1: Het is 4:15. Dit is de Centraal Plus nieuwsupdate van vandaag.
0: En in die update ga ik je bijpraten over het nieuws van vandaag uit Leiden, Leiderdorp, Voorschoten, Oegstgeest, Zoeterwoude en Wassenaar. Beginnen we eventjes met de kamelenteen snack. Die krijgt namelijk 3 sterren. Snack expert, bekend van de social media, die heeft die snack gehaald en was heel erg benieuwd. 3 sterren, hij was wat droog en niet zo heel erg bijzonder. Dan Oegstgeest, die kan de stroomaansluitingen voor bouwprojecten eerder aanvragen. En het afvalbrinkstation Zoeterwoude morgen de hele dag gesloten vanwege de hitte. En Voorschoten, die roept de inwoners op om afvalcontainers vroeg buiten te zetten, het liefst voor 7:00. Mocht je dat te vroeg vinden, mag dat ook al vanavond, zonder dat je om een boete riskeert. Zoeterwoudse boeren die bezetten een brug en dat heeft te maken met de plannen wat betreft het stikstof en de plannen van het kabinet in Den Haag. Controleer de stookwijzer voordat je de barbecue of de vuurkorf aansteekt. Dat is ook een dringend advies vanuit het RIVM. En een voorbijganger steelt salie van een dierenkliniek. Dat is ook wel opvallend. Gaat maar om een plantje, maar het gaat ook wel een beetje om het idee. Die salie die stond daar met een bepaalde reden, is dus nu meegenomen. En de dierenkliniek afkomstig uit de Stevenshof, die is not amused. Dat en meer online via de website centraalplus.nl. En natuurlijk ook via onze gratis nieuwsapp die je kan downloaden via Android en iPhone.

0: Let me down slowly.
1: Alec Benjamin, Let Me Down Slowly. En afgelopen vrijdag zat Ides bij ons in New Music Friday met Ring My Bell, afkorting R&B. En dat liedje dat is nieuw bij ons op de playlist bij Centraal Plus. We zijn lekker aan het genieten op deze dinsdag. Hier staat de airco aan, buiten schijnt het zonnetje. Jij misschien op een terrasje en op de radio Nelly Furtado. Say it

0: Maar het even een pauze.
1: Luna, pauze. En van Luna gaat er heel snel nieuwe muziek aankomen. Via haar socials deelt ze namelijk regelmatig alvast kleine teasers van haar nieuwe liedje. Heeft te maken met dat ze voorlopig solo blijft en dat haar moeder nog geen schoonzoon hoeft te verwachten. Liedje gaat binnen nu en een paar weken uitkomen. En ben je benieuwd? Check dan even de socials van Luna. Armin van Buuren en Mr. Props, Another You en ook Olivia Rodrigo. Een X-Plus track met Stupid Song, die ga je horen. En je hoort zometeen meer over de boerenprotesten, die onder andere gisteren in Zoeterwoude hebben plaatsgevonden. Eerst nu tijd voor weerverkeer en regionieuws.
2: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
3: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Net als op veel andere plekken in het land hebben Zoeterwoudse boeren gisteravond geprotesteerd tegen de stikstofplannen van de regering. Er waren geen wegblokkades, maar een publieksvriendelijk protest op de brug over snelweg A4, in de volksmond bekend als de Calvariberg. Zeker 50 agrariërs deden mee aan de actie, die openlijk werd gesteund door lokale politieke partij Zoeterwoude Zelfstandig Vooruit. In verband met de voorspelde warmte roept de gemeente Voorschoten inwoners op om hun afvalcontainer deze week extra vroeg buiten te zetten. Uiterlijk om 7:00 ochtends op de aanbiedplaats en anders de avond ervoor. De buitendienst begint namelijk een uur eerder dan gebruikelijk met het ophalen van afval. En dierenkliniek Stevenshof is op zoek naar een saliedief. Op camerabeelden is te zien dat een voorbijganger de kruiden met wortel en al uit de tuin van de kliniek heeft gestolen. Het kruid wordt gebruikt bij de behandeling van konijnen en cavia's. De dierenkliniek hoopt dat de dader berouw krijgt en zich met nieuwe plantjes meldt. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt en hierdoor koelt het maar weinig af. Het blijft vannacht 18 graden. Morgen is het opnieuw de hele dag zonnig. En dan loopt de temperatuur op tot 30 graden.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is hier en daar file rijden. Bijvoorbeeld op de A4 richting Rotterdam vanuit Den Haag. Voor de keteltunnel ongeveer 10 minuten extra door een ongeluk. Er zijn 2 rijstroken dicht. En mensen rijden om over de A13 richting Rotterdam. Tussen Delft en Rotterdam Overschie. Daarom 10 minuten langzaam rijden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Meer nieuws via de site, app en socials.
5: Meer voor jou.
2: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Olivia Rodrigo, Stupid Song en Armin van Buuren met Mr. Props en Another You. Misschien heb je ze gisteravond wel zien staan of heb je wat foto's voorbij zien komen van boze boeren met trekkers die stonden op een viaduct boven de A4 richting Zoeterwoude of richting Leiden. Zij zijn het niet eens met de plannen van het kabinet. Wij zijn daar een kijkje gaan nemen en vroegen eigenlijk, ja, wat is er nou precies allemaal aan de hand?
1: Er is een brief gepresenteerd door minister Van Essen, waarin enorme ammoniakreducties worden gevraagd van de boer. Dat niet alleen, het gaat ook over CO2 en het gaat over een GVE-regeling. Dus de veedichtheid moet drastisch omlaag. En dat is allemaal tot daar toe, maar het komt op het bordje van de boer terecht. En bij die plannen ontbeert het gewoon het is niet economisch doorrekend. Ze hebben het steeds over doelsturing met een heel erg mooi woord. Nu zeggen ze eigenlijk van ja, die reductie die je moet plegen, er zijn twee goedgekeurde middelen. Dat is het koetoilet en dat is de lelysfeer. En dat zijn hele leuke dingen. Alleen die doen de kostprijs enorm verhogen. En eigenlijk zijn die voor een boer die 80 koeien melkt gewoon niet door te rekenen. Dus kortom, die plannen moeten terug naar de tekentafel. En die gereedschapkoffer die we krijgen om die reductie te plegen, die moet gewoon veel groter, veel breder. Kunnen we sneller slagen maken voor minder geld. Maar het is natuurlijk een landelijke actie. Hè? Dus door heel het land zijn nu eigenlijk gewoon publieksvriendelijke zichtacties gaande. En voor wat het waard is, maar in ieder geval om zichtbaar te zijn richting de mensen om ons heen. Richting andere plattelandsbewoners, dat het niet meevalt. Het is niet alleen, hè? Kijk, zo'n brief die zaait er gewoon verdeeldheid. Voor de ene is een GVE-regeling valt wel mee. Hier in het Westen valt die over het algemeen wel mee. Omdat we hier ietsje excessiever zijn als bijvoorbeeld in een Brabant. Maar de ammoniakreductie die gevraagd wordt, die raakt ons gewoon allemaal. En dat betekent gewoon voor elk bedrijf dat er eigenlijk geïnvesteerd moet worden in een innovatieve oplossing. En dat is gewoon erg kostprijsopdrijvend. Zeker gewoon niet te doen eigenlijk.

0: Centraal.
1: Centraal. Plus.
2: Plus.

0: Macklemore, Ryan Lewis, Ray Dalton en Kent Holdes. En ook Natasha Bedingfield met These Words. Afgelopen weekend tijdens de Pride in Duitsland is er een steekpartij geweest. Daarbij is ook iemand om het leven gekomen. Dat schijnt een vrouw afkomstig uit Polen te zijn. Over een paar weken dan vindt ook de Pride in Leiden plaats. Lorenzo van Beek, hij organiseert dat onder andere. En wij vroegen aan Lorenzo, ja, wat betekent dit eigenlijk qua maatregelen in Leiden?
1: Het is natuurlijk vreselijk wanneer zoiets gebeurt. En zeker omdat de reden erachter natuurlijk compleet ongegrond is. Mensen zijn gewoon blij om een evenement te organiseren. Dus dat zoiets gebeurt, dat doet ons natuurlijk ontzettend veel verdriet.
2: Wordt het belang om Pride te vieren nu ook groter na deze aanslag?
1: Nou, niet zozeer vanwege de aanslag. Maar de aanslag helpt natuurlijk niet mee om het minder te gaan organiseren. Het is heel simpel. Actie op reactie. Hè. Als dit tot de community gedaan wordt, dan zal de community daarop reageren. En dan zullen ze in ieder geval niet minder Pride gaan organiseren.
2: Ja. Zou er dan misschien extra maatregelen op evenementen moeten komen, denkt u?
3: Ja, ik denk het wel. Kijken hoe dit in Berlijn had kunnen gebeuren. En had dit in Berlijn kunnen voorkomen? En zo ja, dan de juiste maatregelen nemen voor alles wat in Nederland plaatsvindt.
4: Er is een gevaar van kopiëren, maar dat is er altijd bij dit soort incidenten. Je hoopt natuurlijk dat dat niet gebeurt.
5: Pride Amsterdam neemt extra veiligheidsmaatregelen. Maar in Leiden is daar vooralsnog geen sprake van.
1: Amsterdam is natuurlijk wel een grote stad. Hè? Dus ik snap dat zij er net als Berlijn ook wel een beetje rekening mee houden van wat gaan we doen? Hoe kijken we hier naar? Welke maatregelen treffen we? Kijk, het is heel simpel. Als mens is het natuurlijk vreselijk dat zoiets gebeurt. En we moeten ons vooral niet laten ontmoedigen dat we niet meer naar mooie, grote, fijne, openbare evenementen gaan. Waar we in dit geval vieren dat we mogen houden van wie we mogen houden. Dat wil niet zeggen dat we niet moeten opletten. Dat doen we natuurlijk zeker. Maar laten we ons allemaal vooral niet te bang gaan maken dat we nu allemaal thuis blijven. Want het leven is prachtig en dat moet gevierd worden. Dus ik zou zeggen, kom vooral naar Pride Leiden. Want het wordt een heel mooi feestje. En uiteraard houden we alles in de gaten.

Rondé, de nieuwste heet Oh My God en die hoorde je bij Centraal Plus. Inmiddels bijna 6 uur geworden. Vanavond na 6 uur non-stop de beste muziek, afgewisseld met het laatste nieuws uit de regio Leiden en Wassenaar. Ik ben er morgen weer. Voor nu, maak er een fijne avond van. Geniet van het zonnetje. Geniet in ieder geval van de warmte. En morgen dus 30 graden. Dus dat belooft een warme dag te gaan worden. Heb ik nu Bibi Rexha nog voor je met Faithless. Dit is New Religion.

0: Jaarmarkt Leidendorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leidendorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leidendorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo-stier.
1: Op vakantie?
2: Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuwsapp in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In Amsterdam-Osdorp is een grote politieactie aan de gang rond een gecrashte auto. Zeer waarschijnlijk zitten daar explosieven in. De EOD doet onderzoek. Woningen in de omgeving zijn ontruimd, ook een verzorgingshuis. Volgens de Amsterdamse politie was de auto vannacht betrokken bij een plofkraak in Beieren in Duitsland. In Nederland zette de politie de achtervolging in en die eindigde vanmiddag met een botsing in Osdorp. De inzittenden zijn op de vlucht. De brand in het Franse departement Gironde laait toch weer op. Vanochtend zeiden de autoriteiten nog dat het vuur onder controle was. Nu zeggen ze dat er maatregelen worden genomen. In totaal hebben al 200.000 mensen hun huis moeten verlaten. ING waarschuwt klanten die internetbankieren met behulp van een scanner. Dat apparaatje is niet geschikt voor het nieuwe Europese betalingssysteem Wero. Dat wordt in oktober ingevoerd als vervanging van iDeal. ING is niet van plan de scanner aan te passen en hoopt dat de klanten overstappen op de ING-app. Rabo en ABN AMRO verwachten geen problemen bij de overgang van iDeal naar Wero. De speelgoedwinkel in Amsterdam-Nieuw-West, waar vorige week meerdere explosies waren, gaat 6 maanden dicht, heeft burgemeester Halsema besloten. Zo moet worden voorkomen dat er een nieuwe ontploffing zal zijn, meldt AT5. Halsema zegt ook dat ze de openbare orde onmiddellijk wil herstellen. Voor de winkel werd afgelopen week 3 keer een explosief geplaatst. 1 keer was er echt een explosie. Zaterdag

0: Hou wel rekening met het tunneldoseren in de keteltunnel. Je hebt daar nog wel ongeveer een half uur vertraging alles bij elkaar opgeteld. Verder ook nog iets van file op de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam, tussen Delft en Overschie. 2 kilometer en 5 minuten. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu meer

0: Dit is Centraal Plus. Luister ook via onze app.
1: Die eerste week met jou voelt als vakantie. Beetje chillen,

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Net als op veel andere plekken in het land hebben Zoeterwoudse boeren gisteravond geprotesteerd tegen de stikstofplannen van de regering. Er waren geen wegblokkades, maar een publieksvriendelijk protest op de brug over snelweg A4, in de volksmond bekend als de Calvariberg. Zeker 50 agrariërs deden mee aan de actie, die openlijk werd gesteund door lokale politieke partij Zoeterwoude Zelfstandig Vooruit. In verband met de voorspelde warmte roept de gemeente Voorschoten inwoners op om hun afvalcontainer deze week extra vroeg buiten te zetten. Uiterlijk om 7:00 ochtends op de aanbiedplaats en anders de avond ervoor. De buitendienst begint namelijk een uur eerder dan gebruikelijk met het ophalen van afval. En dierenkliniek Stevenshof is op zoek naar een saliedief. Op camerabeelden is te zien dat een voorbijganger de kruiden met wortel en al uit de tuin van de kliniek heeft gestolen. Het kruid wordt gebruikt bij de behandeling van konijnen en cavia's. De dierenkliniek hoopt dat de dader berouw krijgt en zich met nieuwe plantjes meldt. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt en hierdoor koelt het maar weinig af. Het blijft vannacht 18 graden. Morgen is het opnieuw de hele dag zonnig. En dan loopt de temperatuur op tot 30 graden.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In de personenauto die vanmiddag crasht in Amsterdam-Osdorp zit inderdaad explosief materiaal. Dat is vastgesteld door de explosieve opruimingsdienst van Defensie. De auto werd vannacht gebruikt bij een plofkraak in Duitsland. Bij een politieachtervolging crashte de auto vanmiddag in Amsterdam. De inzittenden sloegen op de vlucht en zijn nog spoorloos. In verband met het explosiegevaar moesten mensen in de buurt hun huis uit. Ook hulpbehoevende bewoners van een verzorgingshuis zijn geëvacueerd. Bij de plofkraak in Duitsland is overigens niets buitgemaakt. ING waarschuwt klanten die internetbankieren met een scanner. Dat apparaatje is niet geschikt voor het nieuwe Europese betalingssysteem Wero. Dat wordt in oktober ingevoerd als vervanging van iDeal. ING is niet van plan de scanner aan te passen en hoopt dat klanten overstappen op de ING-app. Wie dat niet doet, kan straks niet meer online betalen, zegt economieverslaggever Ruben Egg.
2: Bij ING moeten die straks dus hopen op andere betaalopties bij webwinkels of overheden, zoals betalen op factuur, een bankoverschrijving of creditcard. Ja, dat maakt het online kunnen meedoen voor deze ING-klanten niet eenvoudiger op.
1: Dan krijgt u nog de weersverwachting voor vanavond. Een heldere avond en een heldere nacht. Morgen is het zonnig en droog en dan wordt het 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Radio.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Net als op veel andere plekken in het land hebben Zoeterwoudse boeren gisteravond geprotesteerd tegen de stikstofplannen van de regering. Er waren geen wegblokkades, maar een publieksvriendelijk protest op de brug over snelweg A4, in de volksmond bekend als de Calvarieberg. Zeker 50 agrariërs deden mee aan de actie, die openlijk werd gesteund door lokale politieke partij Zoeterwoude Zelfstandig Vooruit. In verband met de voorspelde warmte roept de gemeente Voorschoten inwoners op om hun afvalcontainer deze week extra vroeg buiten te zetten. Uiterlijk om 7:00 ochtends op de aanbiedplaats en anders de avond ervoor. De buitendienst begint namelijk een uur eerder dan gebruikelijk met het ophalen van afval. En dierenkliniek Stevenshof is op zoek naar een saliedief. Op camerabeelden is te zien dat een voorbijganger de kruiden met wortel en al uit de tuin van de kliniek heeft gestolen. Het kruid wordt gebruikt bij de behandeling van konijnen en cavia's. De dierenkliniek hoopt dat de dader berouw krijgt en zich met nieuwe plantjes meldt. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt en hierdoor koelt het maar weinig af. Het blijft vannacht 18 graden. Morgen is het opnieuw de hele dag zonnig. En dan loopt de temperatuur op tot 30 graden.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

0: op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuws app in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Rond deze tijd begint bij het Homo-monument in Amsterdam een herdenking van de aanslag op de Pride in Berlijn. Zaterdag viel daar een dode, tientallen mensen raakten gewond. Onder de sprekers in Amsterdam zijn burgemeester Halsema en COC-voorzitter Dansen. De haat en angst mogen niet winnen, zegt deze bezoeker.
2: Dat je om wie je lief hebt, dat daar een aanslag, ja, dat maakt je heel kwetsbaar en dat doet me pijn. En het maakt me ook angstig, maar dat wil ik niet. Ik wil niet toegeven dat terrorisme is bedoeld om bang te maken. Het maakt me ook strijdbaar. Ik wil niet toegeven aan angst. Echt niet.
1: Veel mensen uit de regenbooggemeenschap zijn nu in Amsterdam, waar World Pride wordt gehouden. De Israëlische premier Netanyahu is in Washington, op het Witte Huis. Daar is hij ontvangen door president Trump. Het gesprek was achter gesloten deuren en wordt door de Amerikanen productief en positief genoemd. De afgelopen maanden leek de relatie tussen de twee leiders te bekoelen. Netanyahu wil het liefst doorgaan met de oorlog tegen Iran en Libanon. Trump wil er vanaf. Israël heeft de Amerikanen hard nodig. En voor beide leiders komen er belangrijke verkiezingen aan. De Nederlandse staat handelde onrechtmatig tegenover de familie van Nabil B., zegt de rechter. Toen bekend werd dat Nabil B. kroongetuige was in het Marengo-proces tegen Ridouan Taghi, werd zijn broer vermoord. De staat had op tijd moeten zorgen voor beveiliging, zegt de rechter. De familie krijgt geen extra schadevergoeding en gaat daartegen in beroep. De brand in het Franse Gironde is nog niet onder controle, al is de situatie nu stabiel. Volgens het departement laaide het vuur vandaag zeker 14 keer op. De geëvacueerde inwoners van 3 plaatsen bij Bordeaux mogen weer naar huis. Het weer, een heldere avond en nacht. Morgen zonnig en droog en 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: meer muziek. Centaal Plus. Dit is Centaal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij het homomonument in Amsterdam is vanavond de aanslag op de Pride in Berlijn herdacht. Zaterdag viel daar een dode en tientallen mensen raakten gewond. Bij de herdenking in Amsterdam waren er schatting ongeveer 1000 mensen. De sfeer was rustig, sommige mensen droegen een regenboogvlag. Onder de sprekers in Amsterdam waren burgemeester Halsema en COC-voorzitter Dansen. Ook in andere steden wordt vanavond de aanslag in Berlijn herdacht, onder meer in Arnhem. In Utrecht is morgenavond een bijeenkomst op het Domplein. De politie is in Amsterdam-Osdorp woningen binnengevallen op zoek naar verdachten van een plofkraak. Vanmiddag crashte een auto waarin explosieven werden gevonden. De auto werd vannacht gebruikt bij een plofkraak in Duitsland. Daarna werd de auto gezien in Nederland, zegt verslaggever Edwin van den Berg.
2: Vervolgens is door de politie direct de achtervolging ingezet. En die auto crashte dus hier in Amsterdam-Osdorp.
1: In verband met het explosiegevaar moesten mensen in de buurt hun huis uit. Voor bewoners van een verzorgingshuis is opvang geregeld. In Spanje woeden nog steeds grote branden, maar de inwoners van 13 gemeenten in Avila en Madrid kunnen weer terug naar huis. Dat geldt ook voor geëvacueerde mensen uit Toledo, ten zuiden van Madrid. In Spanje zijn er zorgen dat het vuur opnieuw oplaait. Door de inzet van brandweermensen breiden de vuren zich nu niet snel uit. Achter gesloten deuren hebben president Trump en premier Netanyahu een uur met elkaar gesproken. Volgens Netanyahu was het een van hun beste gesprekken ooit. Het Witte Huis noemt het gesprek productief en positief. Maar na afloop was er geen persconferentie. Trump en Netanyahu verschillen van mening over de oorlog tegen Iran en Libanon. Het weer, een heldere avond en nacht bij een graad of 18. Morgen zonnig en droog en 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu. Meer

0: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij het homomonument in Amsterdam is vanavond de aanslag op de Pride in Berlijn herdacht. Zaterdag viel daar een dode. Tientallen mensen raakten gewond. Bij de herdenking in Amsterdam waren duizenden mensen. Onder de sprekers in Amsterdam waren COC-voorzitter Dansen en burgemeester Halsema.
2: In the past days I've seen the courage of the LGBTI plus community. People are sad, but firm in their determination. I can only imagine how exhausting it must be to keep proving that resilience.
1: In Utrecht is morgenavond een bijeenkomst op het Domplein. Een flat in Ridderkerk is vanavond ontruimd omdat er hoge concentraties koolmonoxide werden gemeten. Meer dan 100 mensen moesten hun huis uit. In het complex wonen veel ouderen. In mei was er ook al koolmonoxide in de flat in Ridderkerk. Verschillende mensen raakten toen onwel. Meerdere verdiepingen werden ontruimd. De politie is in Amsterdam-Osdorp woningen binnengevallen op zoek naar verdachten van een plofkraak. Vanmiddag crashte een auto waarin explosieven werden gevonden. De auto was vannacht gebruikt bij een plofkraak in Duitsland. Deze buurtbewoner zag de auto voorbij komen.
3: Die kwam als een maloot, kwam hier de straat in, hij ging hier de drempel overheen. En die vloog hier 1 meter lucht in. En toen gingen die kant op en daar zijn ze gecrashed.
1: Na de crash sloegen de inzittenden op de vlucht. Ze zijn nog niet gepakt. Vanwege het ontploffingsgevaar moesten mensen in de omgeving van de auto in Osdorp hun huis uit. De Nederlandse staat handelde onrechtmatig tegenover de familie van Nabil B., zegt de rechter. Toen bekend werd dat Nabil B. kroongetuige was in het Marengo-proces tegen Ridouan Taghi, werd zijn broer vermoord. De staat had op tijd moeten zorgen voor beveiliging, zegt de rechter. En dan de weersverwachting. Vanavond en vannacht is het helder. Het is een graad of 18. Morgen zonnig en droog en 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

in here.

0: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De grote politieactie in Amsterdam-Osdorp is voorbij. Vanmiddag crashte daar een auto met explosieven. Die auto was eerder betrokken bij een plofkraak in Duitsland. Het explosieve materiaal is weggehaald. Het zal later worden vernietigd door de explosievenopruimingsdienst. De bewoners uit de buurt die werden geëvacueerd kunnen nu weer terug naar huis. De politie viel meerdere woningen binnen in Amsterdam, maar de inzittenden van de auto zijn nog niet gevonden. Op het zuidelijke eiland Kyushu is opnieuw een aardbeving geweest in Japan. Die had een kracht van 3. Bewoners waren gewaarschuwd en dus konden mensen zich daarop voorbereiden. Of er veel schade is, is nog onduidelijk. Op hetzelfde eiland was eerder vandaag een zware aardbeving met een kracht van 7,1 en die richtte veel schade aan. Door een gasexplosie stortte een winkelcentrum deels in en daardoor vielen er meerdere doden. 10 mensen worden nog vermist in Japan. De ministers van Buitenlandse Zaken van Oekraïne en Iran hebben vanavond met elkaar gebeld vanwege de spanningen tussen beide landen. Zaterdag viel Oekraïne een Iraans schip aan op de Kaspische Zee. Volgens Iran kwam 1 bemanningslid om en raakten meerdere mensen gewond. De Oekraïense minister noemde dat gesprek openhartig. Hij benadrukte dat alle acties van Oekraïne bedoeld zijn om zich te verdedigen tegen Rusland. Volgens hem was het niet de bedoeling om civiele schepen of mensen aan te vallen. En ook Iran zegt dat het geen escalatie wil. Duizenden mensen hebben vanavond in Amsterdam de slachtoffers herdacht van de aanslag op de Pride in Berlijn afgelopen zaterdag. Ze kwamen bij elkaar bij het Homo-monument. De herdenking begon met een minuut stilte, de sfeer was daar rustig. En ook werden er toespraken gehouden, onder meer door 2 Nederlands-Duitse influencers en burgemeester Halsema. Dan het weer. Het is een heldere avond en het wordt een heldere nacht bij een graad of 18. Morgen zonnig en droog. Het wordt warm, 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Vanwege de bosbranden in Spanje is het reisadvies aangepast naar geel. Dat betekent dat Nederlanders nog wel naar Spanje kunnen reizen, maar het advies krijgen om de situatie op bestemming in de gaten te houden. Het ministerie van Buitenlandse Zaken wijst erop dat de situatie snel kan veranderen, vooral bij hoge temperaturen en harde wind. Verder moeten reizigers in de getroffen gebieden rekening houden met onder meer evacuaties en slechte luchtkwaliteit. Vanwege bosbranden is het reisadvies voor Frankrijk eerder al aangepast naar geel. Bij een bootongeluk in Brazilië is een Nederlander omgekomen, melden lokale media. De boot zou zijn gekapseisd tijdens een tocht bij watervallen in de zuidelijke staat Paraná. Twee andere opvarenden raakten gewond. Volgens een Braziliaanse nieuwssite is de dood van de Nederlander bevestigd door de autoriteiten en de organisator van de boottour. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het nieuws nog niet bevestigd. De grote politieactie in Amsterdam-Osdorp is voorbij. Afgelopen middag crashte daar een auto met explosieven. Die auto was eerder betrokken bij een plofkraak in Duitsland. Het explosieve materiaal is weggehaald en het zal later worden vernietigd. De bewoners uit de buurt die werden geëvacueerd kunnen terug naar huis. FIFA-voorzitter Infantino wil een bedrijf oprichten dat het WK voetbal gaat beheren. De Wereldvoetbalbond hoopt investeerders aan te trekken door aandelen te verkopen. De waarde van het nieuwe bedrijf zou zo'n 20 miljard dollar zijn. De Europese voetbalbond UEFA reageert fel op die plannen. Het is niet aan de FIFA om het WK te verkopen en niemand is eigenaar van het voetbal, zegt de UEFA. Volgens Sky News denken Europese landen zelfs aan een boycot van het WK als de FIFA de plannen doorzet. Het weer droog en het koelt vannacht af tot een graad of 19. Komende dag zomers warm, maximaal.

0: is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Verenigde Staten beschuldigen Iran van een raketaanval op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. Het leger spreekt van een verrassingsaanval en stelt dat alle raketten zijn onderschept. De aanval zou een uur geleden zijn uitgevoerd door de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft zelf nog niet op de beschuldiging gereageerd. De afgelopen dagen voerde Iran juist geen aanvallen meer uit op Amerikaanse legerbasis, omdat de VS ook was gestopt met aanvallen. Op het zuidelijke eiland Kyushu is opnieuw een aardbeving geweest. Die had een kracht van 3. Bewoners waren gewaarschuwd en konden zich dus voorbereiden. Of er veel schade is, is nog onduidelijk. Op hetzelfde eiland in Japan was eerder op de dag een zware aardbeving met een kracht van 7,1. Die richtte veel schade aan. En door een gasexplosie stortte een winkelcentrum deels in. Daardoor vielen er meerdere doden. En meerdere mensen worden nog vermist in Japan. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Spanje aangepast naar geel. Dat betekent dat mensen nog wel naar Spanje kunnen, maar het advies krijgen om de situatie op bestemming in de gaten te houden. Het ministerie wijst erop dat de situatie snel kan veranderen, vooral bij hoge temperaturen en harde wind. Vanwege bosbranden is het reisadvies voor Frankrijk eerder al aangepast naar geel. In Brazilië is een Nederlander omgekomen bij een bootongeluk, melden lokale media. De man van 26 zou zijn verdronken nadat de boot waarop hij zat was gekapseisd. 2 bemanningsleden raakten gewond. Het ongeluk gebeurde tijdens een boottour bij watervallen in het zuiden van Brazilië. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de dood van de Nederlander nog niet bevestigd. Het weer droog en het koelt vannacht af tot een graad of 19. Komende dag volop zon en zomers warm. 28 graden in het noorden en 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Volgens de VS heeft Iran een raketaanval uitgevoerd op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. Het Amerikaanse leger spreekt van een verrassingsaanval en stelt dat alle raketten zijn onderschept. Vanuit Iran is nog niet op de beschuldiging gereageerd. De afgelopen dagen voerde Iran juist geen aanvallen meer uit op Amerikaanse legerbasis, ook omdat de VS was gestopt met aanvallen. Vanwege de bosbranden in Spanje is het reisadvies aangepast naar geel. Dat betekent dat Nederlanders nog wel naar Spanje kunnen reizen, maar het advies krijgen om de situatie op bestemming in de gaten te houden. Ook moeten ze rekening houden met onder meer evacuaties. Vanwege de bosbranden is het reisadvies voor Frankrijk eerder al aangepast naar geel. Hitte en droogte leiden ook tot felle bosbranden in het noorden van Afrika. Zo woeden er branden in Algerije, Marokko en Tunesië. In Algerije zijn daarbij tot nu toe 6 mensen omgekomen. En ook moesten bewoners van meerdere dorpen worden geëvacueerd. In Tunesië is de afgelopen maanden in totaal ruim 4000 hectare bos verwoest. Inmiddels lijken de meeste branden in het noorden van Afrika onder controle. Maar het gevaar is nog niet geweken, want volgens de weersverwachtingen blijft het de komende tijd heet en droog. FIFA-voorzitter Infantino wil een bedrijf oprichten dat het WK voetbal gaat beheren. De Wereldvoetbalbond hoopt investeerders aan te trekken door aandelen te verkopen. De waarde van het nieuwe bedrijf zou zo'n 20 miljard dollar zijn. De Europese voetbalbond UEFA reageert fel op de plannen. Het is niet aan de FIFA om het WK te verkopen en niemand is eigenaar van ons voetbal, zegt de UEFA. Het weer droog en het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 19. Komende dag volop zon en zomers warm. 28 graden in het noorden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou.